0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. De Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse SC Freiburg. Voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag start met zon, in de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Veldbroek is de linkerrijstrook op dit moment dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Het is summer en homebreaker hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 7 over 7. Het is 8 mei. En vandaag op deze dag in 1886 wordt er voor het eerst Coca-Cola verkocht. 1886, op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Op de Ruttemeerdenweg in Weersloos gisteravond de caravan volledig uitgebrand. De brand die woedde op een zandweg, waardoor de brandweer met een tank, spuit, auto en een watertankwagen uitdrukt om het vuur te bestrijden. Check het op 120.nl. En na Lieke Klaver en Jessica Schilder is nu ook Femke's broeder Bol toegevoegd aan de startlijst van de FBK Games op 21 juni. We gaan het er later over hebben met Hans Kloosterman, de directeur van het hele gebeuren. En een bezorgfietser is donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een doktersauto op de kruising van de wethouder Beverstraat met de Zuidenval in Enschede. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Lees verder op 120.nl. En op de Breedmasweg in Engelo ook een ongeval. Gistermiddag een forse aanrijding. Daarbij schade ontstaan aan 2 voertuigen en een lantaarnpaal. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van drugs. Vandaag zonneschijn. Vanmiddag wat stapelwolken. En er is een oostelijke wind bij 19 graden. Daar moeten we het vandaag mee doen op deze vrijdag op weg naar het weekend. Straks gaan we het hebben over de volksfeesten in Albergen. We gaan spreken met Henny Kuiper, want die gaat vanavond wat bijzonders doen. En we hebben Thijs Kemperink, dus blijf erbij.

0: Niall Horan en Orzong.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 8 mei, vandaag op deze dag in 2002. Feyenoord wint in de Kuip in Rotterdam de UEFA Cupfinale van Borussia Dortmund in 2002 dus. Dankzij een 3-2 overwinning. En ging er dus met de cup voor tussen. Daar waren we met z'n allen in Nederland blij mee. 1991, in de trein van Harlingen naar Leeuwarden steekt een 21-jarige zwartrijder 's ochtends vroeg een 32-jarige conducteur dood. De dader was betrapt op het reizen zonder kaartje. Het incident zou leiden tot protestacties van NOS-personeel en aanscherping van de veiligheidsmaatregelen in de trein. En 1980, in het Nederlandse stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationale tariefsysteem. In 1973, het einde van de bezetting van Wounded Knee. Dat is een, even kijken, dat gebeurde door een 200 gewapende militante Indianen. Hoe dan ook, de actie die 10 weken had geduurd was georganiseerd door de American Indian Movement. Twee Ogla Sioux Indianen werden gedood en één federale agent raakte zwaar gewond. Hoe dan ook, einde van de bezetting van Wounded Knee op deze dag in 1973. 1970. Het Beatle-album Let It Be komt uit in 1945. Duitsland capituleert definitief. V-Day, oftewel Victory Day in Europa. In Berlijn wordt namelijk officieel de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse Rijk, het Derde Rijk, getekend. Einde oorlog, 1945, 8 mei. Dan 1902, op Martinique barst de vulkaan uit. Gloedhete lava die stroomt over de hellingen van de Mount Pelée naar beneden. En 1708, Hardenberg brandt af als gevolg van een foutje van Aaltje Kraak. Daardoor heel Hardenberg in de as. 1708 op deze dag. De top 40 die was gedateerd op deze dag in 1993. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Op 39, Just Call Me van The Good Thing. Op 38, Def Dames Dope met Ain't Nothing To Do It. En Theme From Harry's Game was opnieuw uitgebracht door Planet. Komt binnen op 37. En de hoogste nieuwe binnenkomer op 36.

nieuw binnenkomen. Dan de top 3. Power of American Natives van Dance to Trance. Op 2. Tribal Dance van Two Unlimited. En op 1 blijven staan What is Love van Hathaway. De nummer 1 van deze dag. 5 mei 1993.

0: Sam Bender, samen met Olivia Dean en Rain Me In hier op de Twente Radio. Het is vrijdagochtend, het is 8 mei. Ja, dat is het. En straks gaan we het hebben over de volksfeesten in Albergen. Het zit er allemaal voor aan te komen. Volgende week hemelvaart gebeuren. Week erop is Pinksteren. Dus ja, jongens, voordat je het weet, staan we in het feestgedruis. Straks ook een streetnieuws met Frank.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang.

0: Oldenzaal Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
10: Dag Daphne.
11: Minister-president en D66-leider Rob Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 een laffe daad. Politici laten zich niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig, zij bleven ongedeerd. Nog even en dan beginnen voor de bijna 200.000 scholieren de eindexamens. Om 9 uur beginnen de havisten met filosofie en het VWO met kunst. De examens duren tot eind van de maand. En de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk lijken uit te draaien op een groot verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. Reformer UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat nu de eerste uitslagen binnenkomen op winst.
10: Dankjewel, Daphne. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Aan de Wolfsbergweg en Nijkampseweg bij Angelo is donderdagmiddag een tractor in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer bleek de tractor in het weiland helemaal in brand te staan. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Dit jaar houden sommige Nederlanders netto minder vakantiegeld over dan vorig jaar, ondanks loonsverhogingen. Hoewel vakantiegeld zo'n 8% van het bruto jaarloon bedraagt, zorgt het belastingstelsel voor onverwachte effecten. Door oplopende belastingen en inkomensafhankelijke heffingskortingen kan een kleine salarisstap leiden tot minder netto vakantiegeld. Lagere inkomens en deeltijdwerkers profiteren juist wel en zien soms honderden euro's extra op hun rekening verschijnen. En vandaag staat Oldenzaal voor de 5e keer stil bij het drama uit 1945. Tijdens het bevrijdingsfeest op de Grote Markt explodeerde na middernacht Duitse munitie, waarbij 8 jonge Oldenzaalers om het leven kwamen. Bij de herdenkingsplek op de Grote Markt, een plaquette met 8 rozen, wordt dit jaar opnieuw aandacht besteed aan het stille verdriet van nabestaanden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag beginnen we opnieuw met veel zonneschijn. En later komen opnieuw vrij veel stapelwolken voor. Lokaal kan een buitje vallen, maar vaak is het wel droog. De oostenwind is veelal matig en het wordt zo'n 18 tot 19 graden.
10: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Het is ruim baan, zoals het heet in Twente. En dat is goed nieuws. En er is ook maar één controle. Die staat op de Zuiderval in Enschede. Al dus flitsmeister.nl.

0: Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight hier op de Twentse Radio. Kinderboerderij Enschede Noord bestaat 50 jaar. Gisteren sprak ik met Gea Perenboom. Wat gaat er gebeuren?
1: Dan gaan wij hebben een receptie en een soort reunie en een grote tentoonstelling. En daar zit ik nu ook in de ruimte waar de tentoonstelling is. Het is gewoon een terugblik naar het verleden en een doorkijkje naar het heden. Dus het is echt een mooie tentoonstelling geworden. Maar goed, die is voor genodigde vrijdag. Dan gaan wij zaterdag hebben de voorjaarsmarkt. En die hebben we natuurlijk ook meteen gekoppeld aan het jubileum. Dus het zal, we zullen extra groot uitpakken. En die tentoonstelling is er dan nog steeds. En dan is die voor iedereen. Dus iedereen kan komen kijken op onze tentoonstelling van verleden naar heden. En dan hebben we zondag nog de serie Geitje voor een Karweitje. Het is een serie van de EO, die heeft hem uitgezonden al een tijdje geleden. En daar speelt, het speelt op Patmos en een paar kinderen die hebben een geitje gevonden. En die verzorgen dat geitje en dat is onze geit Sammy van de kinderboerderij. Dus die laten we nog een keer zien, die serie, alle afleveringen achter elkaar. Is gestart met dat geld en er is nog extra geld bijgekomen. Maar ja, toen zijn de plannen gekomen. Dus 1975 is het begin, officieel geopend 1976. Vandaar dit jaar ons 50-jarig jubileum. Het maakt het zo speciaal. Deze kinderboerderij is al 50 jaar echt een groot iets in de wijk Deppenbroek in ieder geval, maar ook heel ver daarbuiten. We hebben 3 kinderboerderijen in Enschede. En ja, deze ligt zo mooi in het groen aan de rand van Enschede. Het is gewoon heel mooi. Het is rustig. Het is groots opgezet. Je kan hier elke dag komen. Gewoon gratis en voor niks.
0: Kijk aan, aldus Gea Perenboom. Kinderboerderij Enschede Noord bestaat dus 50 jaar. Dit weekend wordt het geweest.

0: Het is Happy, het is Vera Williams.
1: Zijn er vandaag jarig.
0: Een greep uit de verjaardagslijst onder andere jarig. Tony Tenniel van Captain and Tenniel. Die wordt 83. Alex van Helen, de drummer van Van Halen, wordt 71. Herman Grimme van Splitsing en de Jazzpolitie wordt 71. Simone Kleinsma vandaag jarig, musicalster, 68 geworden. Enrique Iglesias wordt 51. En Ruben Nicolai, ook onder andere jarig, wordt ook 51. Ik zeg een mooie dag. 75 wordt veel.

0: Chinese Wall was een solo-hit ergens midden jaren 80, 1985. En ja, die Philip Bailey die is 75 geworden. Uiteraard uit Earth, Wind and Fire. Het is tijd om te gaan feesten. Tenminste, over 2 weken gaat het dak er alweer af. Is het er alweer af? Tess Kuipers, Volkswest, Albergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja.
1: Dat klopt helemaal. Over 2 weken dan gaan we van start.
0: Ja, alles al in gereedheid, alles al goed voorbereid. Ik bedoel, jullie zijn er klaar voor?
1: Alles is in gereedheid. Het is een kwestie van de puntjes op de i.
0: Ja.
1: Nog 2 weken vol gas geven en dan starten vanmiddag over precies 2 weken het bedrijvenuurtje.
0: Oké, altijd goed natuurlijk. Heel veel bedrijven komen dan ook met de fiets. Dat is belangrijk. Of lopen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook in Albergen heel goed. Dus dat scheelt weer. Hey, hoe is het over het algemeen met het organiseren van het feest? Wil het allemaal nog een beetje met alle regels en toestanden en kosten? Want ik hoor her en der toch wel de dingen dat het allemaal de pan uitreist.
1: Dat gaat goed. Kleine dingen hou je toch, zeggen wij altijd.
0: Nou.
1: En wij hebben er ook dit jaar gewoon met elkaar de schouders onder gezet en er een heel mooi programma neergezet.
0: Ja.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, wat komt er allemaal als we vrijdag beginnen en naar het bedrijfuurtje?
1: Nou, we hebben op vrijdagavond iets nieuws. We organiseren dit jaar de Mega Kroeg. Daar waar we eerder het Wiesenfest hadden, gaan we dit jaar helemaal anders doen. Wij bouwen namelijk de tent om tot een echt bruin. Een echte bruine kroeg.
0: Ja.
1: Met alleen maar leuke artiesten. Echte Hollandse artiesten. Zoals Frans Bauer, Frans Duis en Danny de Munk. En dan moet op. Dat is dan vrijdagavond. Op zaterdagochtend moeten echt alle hens aan dek. Want er wordt de hele tent weer omgebouwd. Tot gewoon de reguliere volksfeestentent. Gaat de rest van het weekend van start.
0: Oké, en heb je nog een paar headlines of zo? Dat je zegt van er gaat het een en ander gebeuren. Want,
1: Zeker. We hebben op zaterdagavond een volle bak met Turfy Gang, Pook, alle kleuren en DJ Jochem. Dus dat wordt meezingen geblazen. En op zondagavond wederom een volle planning met Jeroen van den Boom. Een Coming On Strong, dat is de Golden Earring Tribute Band. En de Baker Factory.
0: Oké, hoe kom je aan Jeroen van den Boom?
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja.
1: Je bent zo, toch?
0: Ja, je bent zo, inderdaad. Ja, ik hoor het al wel. Je moet je niet met de planning. Nee, verrassend. Gewoon leuk, maar wel goed natuurlijk. Want die kan er wat van.
1: Ja, zeker.
0: En die Golden Earring coverband ook. Hè? Die kennen we allemaal van de televisie. Ja. Te gek.
1: Zeker, ja, dat zijn ze.
0: Ja. En het voordeel is dat Volksfeest altijd een dag langer hebben. Tenminste, met Pinksteren althans. Hè?
1: Zeker. Dus we plakken de maandag er ook nog bij aan. Met overdag natuurlijk gewoon het volleybaltoernooi. Waar inmiddels al meer dan 50 teams voor hebben opgegeven. Dus dat gaat echt top.
0: Ja.
1: En de maandagavond sluiten we de tent met de Green Monkeys. En ook wederom DJ Jochem.
0: Oké.
1: Dus dat wordt echt de afterparty van het Pinkster Weekend.
0: Moeten we voor de tijd kaarten regelen? Hoe gaat dat? Of is het al deels uitverkocht?
1: Yes. Je kunt nog kaarten kopen voor de vrijdag, zaterdag en zondag. Dat kan gewoon via de website van de volksfeestenalberg.nl. En de maandagavond is een gratis intreeavond.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. En de Albergen kunnen, daar ga jij niet over. Heb ik al een keer over gesproken in de uitzending. Die is er ook, hè, toch?
1: Ja. De Wereldrecordcommissie die neemt dit de zondagmiddag voor een rekening. Met onder andere een trek-en-trek voor de jeugd. En daarna organiseren zij voor de iedereen ouder dan 12 jaar de Albergen kunnen. Waarin mensen uit Albergen en omgeving in teamverband met elkaar opnemen. En ik ben benieuwd welk team daar uitrolt als de Albergen kunnen.
0: Ja, fantastisch. Al die plaatselijke spelletjes vragen over het een en ander wat er gebeurd is in de plaats. Ik bedoel, je ziet het op veel plekken in Twente. Hartstikke gaaf. Hey, en trek-en-trek, zei je dus, en passant.
1: Ja, op zondagmiddag is ook de trek-en-trek voor de allerkleinste. Voor 1 tot 4. Voor de groepen 1 tot en met 4.
0: Kleine trekkers, ja.
1: De kleine trekkers, ja, de kleine trekkers. Nee, je moet klein beginnen, Wim.
0: Ja, nee, dat is zo. Ja, met de paplepel in gieten. Zo is dat.
1: Yes.
0: Goed
1: yes.
0: Zo. Hey, helemaal gaaf. Super, Tess. Succes met de voorbereidingen nog even. Want over 2 weken dan is het zover. En ik geloof dat het hartstikke mooi weer wordt, toch?
1: Gaan we doen. Duimen we voor.
0: Goed zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: spaar.nl/luister.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier en D66-leider Rob Jette reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land weinig bijzonderheden deze vrijdagochtend. Wat opvalt is de A12 nog altijd Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linker rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle-Zuid gebeurt er zojuist een ongeluk. 1 rijstrook is dicht, maar de vertraging is minimaal, hopelijk een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Bruno Mars en I Just Might hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van 8 mei. Op deze dag voor het eerst wordt de Coca-Cola verkocht. Dat gebeurt op deze dag in 1886.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Op de Ruttermedenweg in Weerseloos gisteravond de caravan volledig uitgebrand. De brand die woedde op een zandweg. Daardoor rukte de brand weer uit met een tank, autospuit en een watertankwagen. Check het hele verhaal op 120.nl. Na Lieke Klaver, Jessica Schulde, is nu ook Femke Broeders Bol toegevoegd aan de startlijst van de FBK Games. We gaan het straks over hebben met Hans van de FBK Spelen. In het volgende uur trouwens. En de bezorgfietser is gisteravond gewond geraakt met een aanrijding met een doktersauto op de kruising van de Wethouder Beverstraat met de zuiden van Enschede. Slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. En ook een ongeval gisteren in Hengelo. Daar heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Breemarsweg. Flinke schade was erbij aan 2 voertuigen en een lantaarnpaal. Mogelijk was de bestuurder, een 28-jarige Hengelo, onder invloed van drugs. En dat moet je niet doen, nee. Vanochtend zonneschijn, vanmiddag al stapelwolken en het wordt vandaag 19 graden. Straks hier in de aanbieding Henny Kuiper, die gaat vertellen over een avond vanavond in Goor. En over de Giro d'Italia, want die gaat vanaf vandaag van start. En mocht je nog een leuke suggestie hebben voor 6 of Parijs, zometeen na 9 uur 6 platen zonder praten, laat het even weten via de 120 app of via 20fm.nl. Rechterbovenzijde, link-icoontje.

0: uit de Spiller en Groove Jet hier op Twente FM. We gaan vanavond met z'n allen naar Goor. Er is een theatercollege met Wim Kieft en Henny Kuiper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, ja, bijzondere combinatie moet ik zeggen.
1: Ja, het gaat toch over sport.
0: Dat klopt.
1: En we hebben allebei wel heel veel meegemaakt in die sport, dus we krijgen die avond wel goed gevuld, hoor.
0: Ja, ja, ja. Hoe is dit zo gekomen met elkaar, met Wim Kieft en Henny Kuiper? Beide twee interessante personen, zeg ik dan maar.
1: Nou, Eddie van der Leij die het aan elkaar praat. Dat is echt een en al sport. En helemaal bezeten van voetbal, maar van alle sporten. En ja, die heeft ons gevraagd om dat te willen gaan doen. Nou, zo is het eigenlijk graag. Ja, tot stand gekomen.
0: Ja, hoe gaat die avond eruit zien? Is dat een vraaggesprek? Of is het met elkaar in discussie gaan over voetbal? Of over wielrennen, over de sport, over het algemeen?
1: Oh, dat kan alle kanten op gaan. Dat, op de eerste plaats een vraaggesprek. Want Eddie van der Leij heeft heel veel kennis in huis. En daar gaan we het over hebben. Op de hoogte- en dieptepunten van ons. En uiteraard zal er wel leuke vragen in de zaal komen.
0: Ja. Is er vaker een babbel geweest met zeg maar Wim Kieft in dit geval? Dat je samen op het podium zit?
1: Nee, dat is niet zo, maar dat maakt het ook zelfs mooier. Want dan is het echt spontaan en recht toe recht aan. En dan lijkt mij het mooiste eigenlijk. Als je alles voorgekookt hebt, is het niet meer zo spannend.
0: Nee, dat ben ik mee eens. Nou is voetbal en wielrennen ligt ver aan elkaar in de zin van voetbal is een teamsport en wielrennen is individueel. Alhoewel, dat moet je natuurlijk ook met het team doen. Maar tenminste, de laatste jaren is het meer teamsport geworden dan vroeger. Maar daar zeg je misschien niet raars, Henny. Ik heb het idee dat het meer individueel is.
1: Nee, maar je gaf het al aan. Als je ook ziet de vreugde tegenwoordig na de koers met de ploeg die wint. Nee, het is best. Alleen kun je de Tour de France nooit winnen. Daar heb je wel een ploeg voor nodig.
0: Nee, dat gaat inderdaad niet lukken. Dat is toch al meer geworden dan vroeger, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. Er is heel veel veranderd. Ja,
0: ja, ja. Hoe lang gaat het allemaal vanavond duren? Want het begint om 8:00. Nou ja, de Reghof is redelijk mooie zaal ervoor, lijkt me zo. Hoe gaat het precies in zijn werk?
1: Nou, ik heb wel gezegd dat ik het licht niet uit ga doen. Dus Ik weet niet wat het wordt. Maar het gaat wel gezellig worden.
0: Ja.
1: Ja, een paar uurtjes. Ja.
0: Zijn er nog kaarten, weet je dat zo?
1: Ja, die zijn er nog zeker. Ja, ja.
0: 24/50 zie ik. Oké. Okay. Nu ik je toch aan de lijn heb, want het is de mooie combi. Vandaag begint de Giro d'Italia. De Italiaanse Tour, zeg ik dan altijd maar. En zo is het trouwens ook. In Bulgarije is al groots gepresenteerd. Woensdagavond tenminste alle ploegen in Bulgarije. Ja, ik neem aan dat jij daar ook klaar voor zit.
1: Ja hoor, ik echt. Ook voor Nederland is heel mooi trouwens. In 1972, dat is lang geleden,
0: ja, ja.
1: Heb ik de ronde van Bulgarije een soort gereden. En die hebben wij toen ook met de Nederlandse ploeg gewonnen. En dat was voor mij een geweldige avontuur. Een prachtig land. En goddank is daar nu heel veel verbetering gekomen. Dat was toen Oost-Europees, ja. Werd het wel. Maar en nu dat de Giro daar naartoe trekt, is wel prachtig. En dan terug op het fietsen zelf. We hebben een klassementsman, we hebben goede sprinters erbij, we hebben een Nederlandse ploeg die de kans krijgt. Dus, en veel Nederlands aan de stad. Het is echt om te gaan volgen.
0: Ja, de voormalige Tour de Tietema, hoe heet het tegenwoordig? In ieder geval met Rob Harmeling is daar ook aan de start. Ja. Dat is ook wel gaaf, met Dylan Groenewegen.
1: Ja, het is geweldig en mooi dat jonge jongens hun droom kunnen nagaan. En dan krijgen ze daar de kans. Dat is in de topsport bijna niet meer mogelijk. Maar die ploeg krijgt dat toch van elkaar. Nou ja, dan. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Maar alleen al daar mogen zijn. En leren wat wielrennen is. Dat is een grote ronde, dat is wel bijzonder. Maar we hebben ook Tijmens Adelsman. Die verleden jaar geweldig verrast heeft in de Tour. Met twee bergtappes te winnen. En die zit in een fantastische ploeg met Bernal. Die gaat echt voor het klassement. En dan hebben we van Albert Wils, van Dylan Groenewegen en Casper van Uden. Die doen echt mee voor de dagzegen. En als je vandaag de etappe wint, ben je roze trui draagt.
0: Ja, gaaf. Ja, super.
1: En dat is al een mijlpaal op zich.
0: Ja.
1: Nou, en dan hebben we Jonas Vingegaard, die is toch wel de grote favoriet. En Ja, hij is geen Nederlander, maar hij zit wel in de Nederlandse ploeg. Dus
0: ja, vind ik ook. Telt altijd een beetje mee. Ja, vind ik ook.
1: Ja, dat doen de Belgen ook altijd. Als je in België woont en je bent een goede kreun, dan maken ze gelijk een bellen van je. Dat doen we dus ook met Vingegaard.
0: Ja, en daarom zijn we ook voor Wout van Aert en niet voor Remco Evenepoel.
1: Precies.
0: Een beetje dat gevoel. Goed zo. Je weet het natuurlijk nooit. Maar Vingegaard dan wel als eindwinnaar? Ja, het is heel moeilijk natuurlijk om te zeggen. Maar hij staat er het beste voor, toch?
1: Nou, ik kijk altijd naar hoe ze jongens in het voorjaar rijden. En ten nog toe, hij heeft Parijs niet gewonnen. Hij heeft de Catalaanse week gewonnen. Hij is gewoon heel sterk dit jaar. Hij gaat in de Tour ook heel goed zijn. En hij is wel de grote favoriet. Maar er moeten nog wel drie heel zware weken komen met heel veel bergen. En ja, weet je, wielrennen is altijd heel onverwachts. Je kunt 30 graden hebben, maar je kunt ook in de Giro in de sneeuw terechtkomen in de bergen. Op de Stelvio of zo. Ik weet niet of dit jaar komen ze daar niet, maar het is nog een hele lange weg en het zal spannend worden.
0: Goed zo, we gaan het meemaken. Eerst vanavond Nagoor Theatercollege met Henny Kuiper en Wim Kieft. Onder leiding van Eddy van der Leij om 8 uur vanavond, 24.50. Dat zijn al kaarten, geloof ik. Ik wens je veel succes vanavond, Henny Kuiper. En ik dank je wel en een mooie vrijdag.
1: Ja, dank je wel.

0: Cameron Whitcomb en Medusa. Marta Horsman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: De buurtbus Glane. Dat houdt je al heel lang bezig. Dat is, en dat draait en dat doet alles. En vandaag hoog bezoek, heb ik begrepen.
1: Vandaag hoog bezoek, Wim. Vandaag, je weet, we waren van de winter genomineerd voor de vrijwilligersprijs van de provincie Overijssel. En daar heb ik een kort gesprek gehad met de commissaris van de Koning. En die heb ik uitgenodigd om op de buurtbus een rondje te komen rijden. Want hij vindt het vrijwilligerswerk zo leuk. En wil na zijn pensioen ook vrijwilligerswerk gaan doen.
0: Nou.
1: Duurt nog heel lang.
0: Oh.
1: Maar hij komt vandaag naar Glane om bij ons op de buurtbus te komen rijden.
0: Nou, dat is te gek.
1: Dat is toch helemaal te gek?
0: Hij houdt zich wel aan zijn woord.
1: Hij houdt zich aan zijn woord, Wim. Ja, echt. Ik vind het zo bijzonder dat hij de tijd neemt om bij ons te komen kijken.
0: En hoe zeg je dat? Ook de aandacht ervoor is natuurlijk al fantastisch.
1: De aandacht voor de vrijwilligers. Het is zo belangrijk dat mensen iets van vrijwilligerswerk gaan doen of willen doen. En ik merk het zelf aan de inzet van onze chauffeurs als vrijwilliger. Ik heb van de week bij een vrijwilligersmaaltijd in de Glane ook extra als vrijwilliger gewerkt. Dus het hoeft niet altijd structureel. Je kunt het ook incidenteel doen. En het wordt zo enorm gewaardeerd om als vrijwilliger ergens aan de slag te gaan. En niet alleen door gemeentes, maar je ziet het nu ook dat het ook door de provincie wordt gewaardeerd.
0: Ja, helemaal te gek. Hoe laat gaat hij rijden?
1: Hij komt om 10:00, gaan we eerst koffie drinken. En gaat hij even het nieuwe cultuurhuis in de Glane bekijken.
0: Ook goed.
1: En dan gaat hij om 10:30...

0: 11 gaat hij een rondje naar Glanenbrug en daarna naar Losse rijden.
1: Oké, dus dat is een extra attractie voor de mensen die in willen stappen. Dus hij begint dus in Glanen, hè, voor de goede orde.
0: Hij begint in de Glanen, ja.
1: Goed zo. En eerst dus, hoe lang duurt die koffie? Want dan kunnen we ons een beetje voorbereiden.
0: Kom je ook?
1: Nee, ik probeer wat mensen te sturen die wat beelden kunnen maken.
0: Ja, hij komt om 10 uur koffie drinken.
1: Om 10 uur, nou kijk aan, goed ja. Zo.
0: En dan om 22:30 gaat hij op de bus.
1: Goed zo. Een plakje cake en zo?
0: Zal voor gezorgd zijn.
1: Goed zo, oké. En ik neem aan dat je zelf ook meerijdt, Marta.
0: Uiteraard, Wim.
1: Goed zo. Nou.
0: Uiteraard. De chauffeurs rijden de bus. Eventueel de commissaris van de Koning gaat zelf rijden als hij dat wil.
1: Ja.
0: Dus het komt helemaal goed.
1: Goed zo. We zijn benieuwd. Marta Horsman, ik dank je wel. Veel Was plezier vandaag. Oké. Okay.
0: Dank je wel, Wim.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: Vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
1: Dag Daphne.
7: Het is nog niet duidelijk wat het motief is achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. Door de klap raakte het gebouw beschadigd, maar de ongeveer 30 jongeren die binnen waren hebben niks. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland geen enkele poging doet om echt te stoppen met vechten, ondanks het tijdelijk staakt het vuren. Er zouden vannacht meer dan 140 aanvallen zijn geweest. Daarom blijft Oekraïne zichzelf verdedigen. En Nederland heeft momenteel ruim 2500 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar, meldt het CBS. Dat getal is al een paar jaar vrijwel gelijk. De alleroudste Nederlander is officieus een vrouw uit Capelle aan de IJssel. Zij is nu 111.
1: Daphne, dankjewel. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Aan de Wolfsbergweg en Nijkampseweg bij Angelo is donderdagmiddag een tractor in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer bleek de tractor in het weiland helemaal in brand te staan. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Dit jaar houden sommige Nederlanders netto minder vakantiegeld over dan vorig jaar, ondanks loonsverhogingen. Hoewel vakantiegeld zo'n 8% van het bruto jaarloon bedraagt, zorgt het belastingstelsel voor onverwachte effecten. Door oplopende belastingen en inkomensafhankelijke heffingskortingen kan een kleine salarisstap leiden tot minder netto vakantiegeld. Lagere inkomens en deeltijdwerkers profiteren juist wel en zien soms honderden euro's extra op hun rekening verschijnen. En vandaag staat Oldenzaal voor de 5e keer stil bij het drama uit 1945. Tijdens het bevrijdingsfeest op de Grote Markt explodeerde na middernacht Duitse munitie, waarbij 8 jonge Oldenzaalers om het leven kwamen. Bij de herdenkingsplek op de Grote Markt, een plaquette met 8 rozen, wordt dit jaar opnieuw aandacht besteed aan het stille verdriet van nabestaanden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag beginnen we opnieuw met veel zonneschijn en later komen opnieuw vrij veel stapelwolken voor. Lokaal kan een buitje vallen, maar vaak is het wel droog. De oostenwind is veelal matig en het wordt zo'n 18 tot 19 graden.
1: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. Daar wordt voor gewaarschuwd 3 minuten voor 3 kilometer. Over 3 kilometer. Voor de rest valt het allemaal mee. Het is vrijdagochtend ruim baan, dus blijkbaar. En een tweetal controles. Dat is op de Vijverweg in Wierden en op de zuiden van Enschede. Daar staan ze te controleren, aldus flitsmeister.nl.

0: DJ op de Twentse Radio. Het is 8:15 vrijdagochtend. Het weekend staat weer voor de deur, dus dat is een goed teken. Kunnen we leuke dingen doen. Onder andere ook genieten van het voetbal en alles erop en eraan. En ja, want het is ook het amateurvoetbal voor me, een van de laatste rondes. Hoe dan ook. Thijs Kemperink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, kijk eens aan op deze vrijdagochtend. Fris en fruitig natuurlijk weer.
1: Zeker.
0: Hoe ben je de week doorgekomen? Bevrijdingsdag nog gevierd?
1: Nou ja, gevierd. Het was een vrij dagje, hè, dus even met de dames naar Hengelo geweest.
0: Kijk, altijd goed. Ja.
1: Kermisje over Hengelo.
0: Ja, heb je nog vlaggen zien hangen in Hengelo?
1: Of ik vlaggen heb zien hangen?
0: Ja. Ik vond dat namelijk, ik woonde nou zelf in Delden, maar er werd heel weinig gevlagd op Bevrijdingsdag. Ik denk, jongens, we mogen toch wel trots zijn met z'n allen op dit bijzondere moment.
1: Ja, ik denk dat ik, als wij de stad zo inrijden, ja, ik heb wel vlaggen zien hangen, maar ik heb er niet zo op gelet. Kijk, bij ons rijden door het dorp, daar hingen wel gewoon vlaggen.
0: Okay, ja. Nee, maar dat bedoel ik dus een beetje. Ik vind dat we eigenlijk heel erg zorgig daarmee omgaan, eerlijk gezegd. Ik ben helemaal niet zo, als het volkslied er is, dat ik het volle bos meezing, maar ik denk op zo'n bevrijdingsdag mag je toch wel een vlagje hangen.
1: Ja, ik heb die, ik moet heel eerlijk zijn, mijn huis is ooit wit gemaakt.
0: Ja.
1: En die steun zit niet meer aan de muur.
0: Oh ja.
1: Daar hang ik ook geen vlag.
0: Nee. Dus. Ik ken dat. Ik heb een buurman die doet dat met tie-rips aan zijn lamp. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is genoeg.
1: Nee. Ik heb met Renske overlegd. Die wil wel dat er een vlag komt hangen.
0: Ja.
1: Dus ja. Ik zeg, dan moet je eerst hangen dat een steun aan de muur komt, schat. Dan komt er ook weer een vlag.
0: Ja, dus zo is het. Ja. Nee, maar het viel me zo op. Ik denk, goh, weet je, maar misschien komt het ook. Want heel veel mensen dachten dat we dit jaar, dat we allemaal vrij waren. Omdat we dat vorig jaar waren. Eens in de vijf jaar hebben we dat geintje. En we hebben het er natuurlijk ook eens in de vijf jaar over van, moeten we dat niet elk jaar doen? En je krijgt dan nu een beetje een scheve verhouding dat de ene wel vrij is en de ander niet.
1: Nou ja, en ik hoorde dat het heel lang gaat duren voordat we vrij zijn, hè?
0: Ja, dat is ergens. Hoe was het ook weer?
1: Nou ja, je tel maar door over die vijf jaar. Dan kom je volgend jaar, is dan de woensdag, dan is de dinsdag, dan is de donderdag. En dan kom je in het weekend thuis.
0: Ja, dan hebben we weer
1: een
0: vrije dag.
1: Dan is het gewoon een vrije dag, want we zijn in het weekend vrij.
0: Ja.
1: En dan gaat hij weer door, want dan nemen we die vijf jaar, dan gaat hij weer door naar een dode week. Voor mij kom je 2040 uit of zo.
0: Ja, dat mogen hoop ik nog
1: we
0: mee te mogen maken.
1: We kijken eruit.
0: Ja, we kijken er. Nu al. Ja, en ik geloof ook als ze dat willen veranderen, is het ook heel lastig om dat weer in de wet te regelen. Dat hebben ze in 1990 hebben ze dat op een of andere manier ingevoerd. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar goed, hoe dan ook.
1: Ik vind aan de ene kant wel jammer. Het gaat me niet zozeer, want ik denk dat de meeste mensen naar gewoon gaan omdat ze een vrije dag willen. Dan denk ik, ja, dan moet het ook ergens om gaan. Vind ik, dan moet ik de vrije dag gebruiken zoals die is. Dan gaat het ook over bevrijdingsdag. Als ik alleen maar een dag extra wil omdat je in de tuin wil werken, dan hoef je hem voor mij ook niet vrij te doen. Maar ik heb er altijd wel waard aan. Dat is hetzelfde dat de dag ervoor,
0: ja, precies.
1: Op 4 mei. Ik ga nog elk jaar met een paar oud-collega's van de drumband bij de Donner, denk ik, de Dodemars spelen. Ik vind dat allemaal nog wel ietsje hem. Dus het duurt helemaal niet zo heel lang. Maar je loopt toch met elkaar naar het monument, er komen wat mensen bij. Je hebt even een woordje. Een kort besefmomentje. Ik heb daar veel waarde aan.
0: Ja, elk jaar wordt er ook gekeken of er nog of de jeugd erbij is en of het meer of minder is. En het leeft nog steeds, laat ik zo zeggen. Een beetje raar gezicht met de doden, denk ik. Maar hoe zeg je dat? Doen nog steeds veel mensen aan mee, gelukkig.
1: Ja, en bij ons wordt het gelukkig in samenwerking met de basisschool gedaan. En met de scouting of het Jong Nederland.
0: Nederland heet het daar, ja.
1: Ja, die doen dat. Die komt ook met een hele club. Dus het wordt wel echt door jong en oud beleefd. En wat ik wel grappig vind, is, ik doe elk jaar die doormars. Dus ik zie elk jaar dezelfde mensen. Dus natuurlijk, voor een dorp zijn er ook heel veel mensen niet. En het is wel grappig dat bijna elk jaar dezelfde mensen staan die dat dan die er dan zijn.
0: Ja, je herkent op een gegeven moment ook mensen alleen maar van de doden, denk ik. Die denken van, als je ze tegenkomt in het dorp, ik noem maar eens. Die staat er altijd. Voor de rest zie je het hele jaar niet meer.
1: Na zoveel jaar is die iemand niet. Dan denk je, die herdenken we er nu ook bij.
0: Ja, maar weet je, dat krijg je. Ja, ja. Ik vind het ook zo mooi, die oude veteranen die er nog steeds rondlopen. Er zijn er nog wel wat her en der. Ze zijn natuurlijk ver in de 90. Maar ze zijn er nog steeds her en der. Ik vind het fantastisch.
1: Ja, echt rondlopen kun je het ook niet meer noemen.
0: Nee, nou ja. Nou ja, ik heb er wat. Ik zie er wat en ik denk van, nou, die kunnen ook 60 zijn, weet je. Dat is ook ongelooflijk.
1: Ja, nee, maar het is ook. Het is, kijk, ik heb nog altijd met zoiets. Als jij zoveel waarde hecht aan je vrijheid. Want ja, laten we eerlijk zijn. Als je kijkt wat er allemaal, het is zo'n cliché, maar wat er allemaal nu in de wereld bezig is. Je hebt heel veel waarde aan die vrijheid. Dan is het helemaal niet erg om één keer per jaar te herdenken. En vooral even te denken aan die mensen die ervoor hebben gezorgd dat je die vrijheid hebt. Dus ja, ik vind, ik geef er zoals Renske gaat er ook met Sarah naartoe. En ja, ik wil ook dat mijn dochter weet dat het belangrijk is.
0: Ja, ik vind het ook, vind ik ook mooi. Ik heb het idee, want elk jaar gaat dan ook de discussie. Moeten we het elk jaar nog herdenken en al dat soort dingen meer? En moeten we dat niet breder trekken? Ik denk, als, met het gezeur eromheen, als we dat gezeur eens weglaten en gewoon met z'n allen dat doen, dan zijn we op de goede weg volgens mij.
1: Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zich afvragen of ze op 4 mei of dat herdenk nog wel moet.
0: Ja.
1: Maar wel heel erg voor die vrije dag op 5 mei zijn.
0: Nou jij dat dus. Ja, precies. Nou, goed, ik noem maar wat. Oké.
1: Okay, nou, komt, hè?
0: Ja. Het is maar net hoe de vlag in de top waait op dat moment. Goed zo.
1: Ja, halfstok.
0: Halfstok, ook dat nog. Ja. Hey, even naar de sport. Daar pak ik ook altijd even mee. We hebben de Formule 1 weer even gezien. Tenminste, ik neem aan dat jij hem ook hebt gezien. Je bent daar toch wel een beetje fan van. Was het beter afgelopen weekend dat je zegt van nou, dat was leuk?
1: Ik vond het afgelopen weekend wel leuk, ja. Ik ben nog steeds geen voorstander van het reglement. Maar dat is gewoon omdat ik race zelf. Dus ik weet wat het is om op een baan te zitten. En dan gewoon elke keer ietsje meer van jou en een auto te vragen. Dus ik zou het ook heel gek vinden dat ik met een raceauto op de baan zit. En dat ik ergens zachter ga rijden om op andere plekken op de baan harder te rijden. Dus ik vind dat met dat accu en het opslaan, ja, het is waar we het al vaak over gehad. Weet je wel, als je dan voor de bühne zegt dat het allemaal groener moet. Terwijl de privévliegtuigen aan of aan vliegen met rijkende die naar die race komen kijken. Stop alsjeblieft met dat voor de bühne neppe gedoe. Ja, daar gaat mee om. Maar goed, ze hebben dat wel zover aangepast dat er wat meer gereced kan worden. Nou ja, door de oorlog zijn een paar races niet doorgegaan. Er zijn maanden niet geweest. Hadden die teams ook een maand aan de auto's hem kunnen sleutelen. Ja, nou ja, dan zie je nog wel dat er wat auto's voorsprong hebben. Maar het komt allemaal dan wel wat dichter bij elkaar. En dan heb je wel tot wat verder tot het eind ook gewoon wat meer inhaalacties. Dus ik vond het leuk om te kijken.
0: Oké. Ja, ik heb het ook gezien. Ik moest er nog wel even wennen. Maar het was beter dan inderdaad de eerste race. Maar die heb ik eerder gezegd ook niet gezien. Dus ik kan er niet heel moeilijk over oordelen. Maar het is weer een beetje. Thijs doet het goed, wou ik zeggen. Max doet het goed, toch?
1: Ja. En weet je wat het is? Bij Max kun je ook wel heel erg merken. Kijk, als hij ook al maar een auto heeft dat hij enigszins mee kan doen met de top. Dan is hij ook direct gevaar voor iedereen.
0: Ja.
1: En als hij dat niet heeft, dan mist hij daar misschien wat geladen onder. Maar dan denk hij, ja, ik doe mijn werk dan.
0: Ja.
1: En dat zorgt er ook wel voor dat je als team wil zorgen dat hij een snelle auto krijgt. Want ja, Max hoeft maar bij een ander team aan te belden en ze laden hem erin al. Want hij laat op alle fronten zien dat hij gewoon echt de beste rijder ter wereld is.
0: Ja, zou Toto Wolff nog steeds op hem azen dan op een of andere manier?
1: Maar wel achter de schermen wordt eigenlijk gepraat. Ja,
0: okay. 100%. Nou ja, goed. We wachten
1: dat is voor zo'n Toto Wolff, als die een goede auto heeft, is het wel een zekerheidje.
0: Ja.
1: Ik bedoel, is nou ook wel met Russell en Antonelli. Voor de kennis, die Antonelli is 20, wat is die? Die heeft nou 3 keer achter elkaar gewonnen, dat is super knap. En die Russell dus niet. En dat is eigenlijk de eerste rijder voor hem. En ja, dan zit hij nou ook al te kijken. Dat jochie zit die oude gast met zijn eerste rijder te kloppen. En kijk, als je Max binnenhaalt, weet je gewoon Max is eerste rijder. En ga er dan ook maar vanuit dat je hem dezelfde auto geeft, dan wint hij.
0: Ja.
1: Dat is niet eens een vraagstuk. Ja, dan wil elk team wil zo iemand hebben. Want ja, hoe meer je voorin eindigt met elkaar, hoe meer punten je hebt als team, hoe meer geld het oplevert, ja. zo simpel werkt.
0: Ja, zo simpel werkt. Dus nou, we wachten af. Maar voorlopig zijn er nog geen geluiden naar. Tenminste, blijft het zoals het blijft. Maar is het wel weer wat spannender. Even kijken, volgend weekend weer geloof ik. Of heb ik het mis? Montreal? Ja, twee weken, oké. Okay.
1: Volgende week gaat Max de 24 uur van de Nürburgring.
0: Oh ja, die is ook leuk. Ja, ja. Zeker. Dat is ook om te smullen.
1: Zeker.
0: Ja, goed zo. Hey, nog iets over Ali B? Of heeft die man genoeg pijn geleden?
1: Nou ja, genoeg pijn geleden, dat... ik weet niet. Ja.
0: Ja, zo wordt het gebracht, toch?
1: Als waarom?
0: Nou, dat hij hier mediaal is afgemaakt, zeg maar, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, je zou iedere gore klootzak die dat doet met dames sowieso veel aandacht moeten geven.
0: Helder.
1: Niet alleen Ali B, maar ik vind wel... dat dit in de aandacht komt, is natuurlijk als je bekend bent en je doet dit, dan is het goed dat het wel onder aandacht komt. Maar ja, kijk, het heeft lang genoeg geduurd. Nou heeft hij op de straf. Het is natuurlijk ook zo dat hij nou... Als die 3 jaar moet zitten, dan gaat het ook hem niet meer over Ali B. En dat is ook goed.
0: Ja, nou, dat kan nog een jaar duren, want het is cassatie. Nou ja, wacht het af. In ieder geval dat dus. En vanavond naar Tilchten zag ik, Thijs.
1: Ja, vandaag naar Tilchten. En dan, dan zit ik in volgens mij een soort sporthal. 300 man. Dat wordt helemaal omgebouwd voor die show. Dat is echt
0: Wat gaaf.
1: Heel gaaf.
0: Ja.
1: En dan morgen naar Lieshout. Dat zit in Brabant. Dus aan eindje Rijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus, de show krijgt mooi vorm. Dus ik ben er blij mee. Wat een mooie voorstelling.
0: Goed
1: dus,
0: zo.
1: We gaan ook echt al wel richting de zomer nu.
0: Ja.
1: En dan, maar er staat wat. Dus lekker.
0: Nou ja, je kunt nog niet achteroverleunen, hè? Het werk gaat door wat dat betreft.
1: Nou ja, ik wil helemaal niet achteroverleunen.
0: Nee, dat weet ik wel, maar goed, heel veel mensen hebben vrije dagen. Ik heb het idee dat sommigen 3 weken vakantie hebben de afgelopen 3 weken. Maar goed, maakt niet uit.
1: Weet je wat het is? Als ik echt... kijk, voor mij is de tour van volgend jaar al bekend.
0: Ja.
1: En dan wordt er eigenlijk nu zo omstreeks in juli wat er bedacht wat jij erop wil doen. Waarvan we in september begint dat, je biedt dat aan bij theaters en dan begint die verkoop ervan. Dus als ik ook maar enigszins op vakantie zou willen, dan zal ik er niet voor volgend jaar, maar het jaar erop, nu moet aangeven zo'n beetje.
0: Oh ja.
1: En dat weet ik nooit.
0: Precies, vergeet je altijd.
1: Dat doet ook productiewerk.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Die heeft zoals nou die show in Hezingen, van Los van de Grond, die kan niet nu al 2 jaar van tevoren zeggen van... dan nemen we dan wel vrij, want als een productie komt, moet er wel het hele proces zijn. Dat is vaak van toch wel 2-3 maanden. Dus ik met vakanties ga ik gewoon door.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel het idee, zoals hier, die kinderen die hem met 4 en 5 mei, want de kinderen waren wel vrij.
0: Ja, ja.
1: Dat is 2,5 week geweest. Nou ja, dan zie ik komende week met Hemelvaartdag. Dan gaan ze al minder. Maar dan de week erop bij Pinksten. Met hier de Pinksterfeest en ook nog een extra dag. Dus dan zijn ze weer 2 dagen vrij.
0: Dat is bijna zomervakantie, hè?
1: Ja, volle werkweek, dat is uniek.
0: Ja, precies. Wordt met de paplepel ingegoten, de 3-daagse werkweek, Thijs. Goed zo, het is nagenoeg 9 uur. We gaan nog 1 keer genieten van de Eredivisie. Tenminste, komende zondag is het allemaal gelijke tijd. Hè. Dat is ook wel leuk, ouderwets zie ik. 4:15 allemaal. Twente moet tegen Sparta. Ja. En Telstar tegen Heracles Almelo. Heracles Almelo moet naar Telstar.
1: Ja, en de week erop is dan de laatste, hè?
0: Ja, gelijke tijd. Ja. Zo'n schakelprogramma. Te gek allemaal weer. Thijs, goed weekend. Dankjewel. Succes vanavond in Tilchten.
1: Goed
0: zo.
1: Goed weekend allemaal.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of vijf stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Bets Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek werden wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug nu 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Straks gaan we een update doen met de FBK Games. Ben je zes op rij, zes platen zonder praten. Ik zie Stacey Letty, Sorry, Rhythmix, Simply Red. En plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkie-icoontje. We beginnen.

0: Simply Red en Roxette. En wat hadden we dan als weekendjester? Dat was Jack Jersey. Ja, leren Jack. En Sri Lanka, maar Sri Lanka. Volgende ronde is maandagochtend om 9 uur. 6 op rij. En vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. En dan is alles welkom tussen 9 en 11. Yes! Wij gaan naar Hans Kloosterman. Even een updateje met betrekking tot de FBK-games. Want er worden ze toch een aantal grote namen steeds toegevoegd aan het telespectakel. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat dat precies? Want is dat elke dag onderhandelen? Of is dat ook maar net hoe de agenda eruit ziet van de desbetreffende atleet?
1: Nou ja, dat laatste natuurlijk. Dus atleten maken over het algemeen een programma voor de zomer. En gericht op hun ultieme doelen, wat dan vaak de grote toernooien zijn. EK, WK, dat soort toernooien. Dit jaar het EK in Birmingham onder andere. En, maar goed, dus de Nederlandse toppers die nemen de FBK natuurlijk eigenlijk altijd wel op in hun programma. Ja, en dan moet je natuurlijk er met elkaar ook nog over de voorwaarden uitkomen. Zo werkt dat dan natuurlijk ook nog een beetje.
0: Oh ja. Er moet natuurlijk startgeld worden betaald, neem ik aan.
1: Ja, dat is het zijn allemaal professionals die allemaal moeten leven van hun sport.
0: Ja.
1: Je snapt wat ik bedoel, voor de wind lopen ze niet.
0: Nee.
1: Dus zo werkt dat, ja.
0: Ja, dat ze na de tijd een zakje snoep krijgen om mee naar huis te nemen, weet je, dat doen ze niet. Nee.
1: Precies.
0: Nee.
1: Precies. Twee bruine boterhammen en...
0: Kost dat veel onderhandelen, Hans? Want ik bedoel, dat horen wij dus nooit. Maar moet je dan rond de tafel met de manager of met de atleet zelf? Hoe gaat dat?
1: Nee, kijk, dat doe ik niet zelf. Hè. Dus ik heb een collega, Daan van den Berg, die het atletenveld voor ons samenstelt. Daan is goed ingevoerd in de internationale atletiek. Hij kent veel managers. Veel managers kennen hem. Kijk, in principe gaat het altijd via managers. Dus iedere atleet, dus dat gaat niet met atleten zelf. Een atleet focust zich op zijn sport, op het lopen, werpen, springen. En die manager die regelt dan vervolgens zeg maar alles eromheen. Maar die regelt bijvoorbeeld ook de vluchten, dat soort zaken. Hè. Dus wij regelen de hotelovernachtingen. Maar een atletenmanager regelt dan ook dat een

0: atleet zeg maar naar Schiphol of naar Düsseldorf toe vliegt en et cetera. Dus daar zit best wel, hè, dus als je gaat kijken naar zo'n groot evenement als FBK Games, daar zit best veel organisatie van ons, maar ook van de managers van die atleten omheen, om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk 150 atleten aan de start staan.
1: Ja, precies. Het lijkt zo simpel van, ach ja, ik heb wel zin om mee te doen, ik doe mee. Maar zo zit het dan natuurlijk niet. Het is veel meer.
0: In kleinere wedstrijden is dat vaak wel zo. Hè. Daar schrijf je je natuurlijk gewoon in. Hè. Dus dan zetten ze het echt gewoon letterlijk de inschrijving open. Kun je inschrijven en dan krijg je een uitnodiging. Ja, zo werkt het bij ons niet. Bij ons is het iets complexer.
1: Hey, het is laat dit jaar, tenminste, staat laat op de kalender.
0: Ja, we zijn 14 dagen later dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het WK voetbal. Wat we internationaal op de kalender zien is dat door het WK een aantal Diamond League wedstrijden allemaal juist wat naar voren zijn gegaan. Nou, daardoor zijn wij ook in overleg met de NOS wat naar achteren gegaan. En hebben we deze datum gekozen, 21 juni. Ook dan is het natuurlijk wel. Dus wij zitten ook tussen het voetbalgeweld van het WK. Maar het is geen dag dat het Nederlands elftal voetbalt. En we zitten ook niet. Dus de voetbal is natuurlijk in de Verenigde Staten, Mexico, Canada. Die wedstrijden zijn allemaal 's avonds en 's nachts. Dus de zondagmiddag, wanneer de FBK Games is, dan. Dan hebben wij daar geen concurrentie voor.
1: Goed zo, gelukkig maar. Nou, dan zetten we dat alvast neer. Heel belangrijk.
0: En we vinden het ook.
1: Hè?
0: Ja. Nee, ik zou zeggen, we vinden het ook wel eigenlijk een beetje mooi dat we wat later op de kalender zitten. Omdat vaak atleten dan wat beter in vorm zijn. Wat verderop in het seizoen. En dus we. Nou ja, dat geeft ook de hoop op hele mooie prestaties.
1: Ja.
0: Dus,
1: nou, dat. En mooi weer, vaak natuurlijk. Midden van het jaar, langs de dag bijna. Dus wat dat betreft. Ja, dat zit helemaal goed. Ik zie hier Lieke Klaver dus al. Jessica Schilder. En nu ook Femke Broeders Bol. Die was ik even kwijt.
0: Ja, je bedoelt dat ze tegenwoordig Broeders heet? Ja. Ze is in februari in het huwelijksbootje gestapt met Ben Broeders. De Belgische polstok hoogspringer, waar ze al heel lang mee samen is en ook al mee samen woont. En die zijn nu getrouwd en dan kun je kiezen hoe je naam eruit ziet in dit land. Dus op haar borstnummer staat vanaf dit jaar Broeders Bol.
1: Kijk aan, nou en, goed zo.
0: Dat is voor iedereen waarschijnlijk even. Voor haarzelf waarschijnlijk ook wennen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel als jij.
0: Wij volgen altijd gewoon de wens van de atleet. En,
1: goed zo. Ja. Het zijn mooie namen. Misschien dat er meer bij komt. Ik hoor het graag. Hans Kloosterman, ik dank je wel voor de update. En een goed weekend alvast.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Het is 9:55. We gaan naar Daphne.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De KLM-stewardess van wie werd vermoed dat ze was besmet met het Hanta-virus heeft niks. Ze testte negatief, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Twee Britten blijken het virus wel onder de leden te hebben, zegt het Verenigd Koninkrijk. President Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Naast de bekende eindexamenklachtenlijn komt het LAX dit jaar met een stresslijn. Die is bedoeld voor leerlingen die willen praten over de druk rond de examens. Volgens het LAX ervaren ze vaak prestatiedruk, onder meer door school en sociale media.
1: Daphne, dankjewel. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
5: Twee Twentse paardensportverenigingen vieren zaterdag 9 mei gezamenlijk hun 80-jarig jubileum. De grensruiters uit Latrop en de bergruiters uit Oud-Marsum werden beide in 1946 opgericht en werken sinds 2019 samen. Het feest vindt plaats bij manege het Pandoer in Latrop en begint om 7 uur 's avonds. De ledenaantallen van beide verenigingen lopen terug. Aan de Wolfsbergweg en Nijkampseweg bij Angelo is donderdagmiddag een tractor in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer bleek de tractor in het weiland helemaal in brand te staan. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Dit jaar houden sommige Nederlanders netto minder vakantiegeld over dan vorig jaar, ondanks loonsverhogingen. Hoewel vakantiegeld zo'n 8% van het bruto jaarloon bedraagt, zorgt het belastingstelsel voor onverwachte effecten. Door oplopende belastingen en inkomensafhankelijke heffingskortingen kan een kleine salarisstap leiden tot minder netto vakantiegeld. Lagere inkomens en deeltijdwerkers profiteren juist wel en zien soms honderden euro's extra op hun rekening verschijnen. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag beginnen we opnieuw met veel zonneschijn. En later komen opnieuw vrij veel stapelwolken voor. Lokaal kunnen buitjes vallen, maar vaak is het wel droog. De oostenwind is veelal matig en het wordt zo'n 18 tot 19 graden.
1: Dankjewel, Frank. We gaan naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Bijna niks. Waarschuwing voor de file van de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En er wordt nog maar 1 controlepost gemeld in de regio. Dat is op de Zuiderval in Enschede, maar dat wil niet zeggen dat ze nergens anders staan, dus houd in de gaten. Aldus Blitzmeister.nl.

Het is Anatrack en Ultra 54 hier op Twente FM, bijna 9:15. Wat zeg ik? 9:45. Beste mensen, schrik niet. Vandaag mooi weer, tenminste vanochtend al zonder wolken. Er komen wel wat wolkjes aan en nou ja, de temperatuur is prima voor de tijd van het jaar, zoals het dan heet. Het wordt namelijk 19 graden hier in Twente, dus lekker genieten. We gaan naar 8 mei 1970. Dan wordt de allerlaatste officiële LP van de Beatles uitgebracht. Verdorie. Het heet Let It Be. Dat gebeurt op het Apple-label. De opnamen voor het album zijn begin 1969 gemaakt. En de tracks die zijn begin 1970 door Phil Spector op verzoek van John Lennon opnieuw onder handen genomen. Vooral Paul McCartney is niet te spreken over dienstbewerking. Zijn liedje The Long and Winding Road is verkracht, zo vindt McCartney. Omdat Phil Spector een Mantovani-achtige arrangement eronder heeft gezet. En dat vindt Paul niet lekker. Let It Be van de Beatles komt op 6 juni 1970 binnen in de Nederlandse top 40. Het album bereikt uiteindelijk de derde plaats. Ja, wat staat er onder andere op? Maggie May, Get Back, For You Blue, Dick a Pony, The Long and Winding Road uiteraard. En zeker de titelsong.

Let It Be, The Beatles. Het gelijknamige album is het allerlaatste officiële album van The Beatles. Wordt op deze dag uitgebracht, 8 mei 1970.

0: make love, we just don't care. Hier op Twente FM. Even een spontane actie om Ben Keizers te bellen. Die loopt van Oldenzaal richting Orba. En ik denk, wil je even horen waar hij op dit moment is? Want je had van de week een rustdag. En waar loop je nu, Ben? Ja.
1: Ik loop nu Oldenzaal richting het zuiden. Dus op de, nou ja, nog net boven de hoogte van Lyon. Op dit moment over een bergkammetje, zal ik maar zeggen. Heel mooi en gemakkelijk lopen.
0: Gemakkelijk lopen, zeg je?
1: Ja, op dit moment is het gemakkelijk lopen, want ik loop over een bergkam en er loopt een weggetje overheen. Dus met de uitzichten zijn prachtig en de witte koeien en de vennetjes die ik zie. Het is echt, ja, het is een genot om hier te mogen lopen.
0: Ja, ik zei het van de week ook al, als we met z'n allen op vakantie gaan en we rijden richting Dion, Lyon en we kijken naar rechts. Daar loop jij ergens nu richting Lyon, in die bergkam, zeg maar. Ja, de heuveltjes, wat is het, berg of heuveltjes? Wat maken we er dan?
1: Nee, het zijn nog heuvels. Kijk, we gaan nu naar de 700, 800 meter hoogte. Dat was al nog 600 meter. Het wordt nu allemaal wat hoger. En zometeen, als ik voorbij La Pelisse ben, richting Le Puy-en-Velay, dan gaan we echt de hoogte in naar 1200, 1300 meter.
0: Centraal Massief.
1: Het Centraal Massief. Dus dat is, ja, daar verheug ik me ook op. Ja. Aan de ene kant natuurlijk. Aan de andere kant wordt de tocht dan ook wat zwaarder.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar je doet Lyon niet aan, begrijp ik. Ja, niet dat het
1: interessant is daar. Nee, want dat zou echt twee keer 100 kilometer heen, 100 kilometer. Dat zou zo'n 200 kilometer om zijn. En dat is voor mij toch wel een dag of acht.
0: Ja, niet dat het interessant is. Nee.
1: Nee. We komen straks bij Le Puy uiteindelijk. En van Le Puy dan ga ik de oude route volgen richting Saint-Jean-Pied-de-Port. Dat is naar Zuidwest-Frankrijk. Die hou ik een stukje aan. En dan ga ik voor, bij Albi, Castres. Aan die kant ga ik de Pyreneeën over Andorra. Maar dat is nog een eindje weg.
0: Ja, wanneer wil je eigenlijk aankomen? Want dat hebben we eigenlijk nooit. Aankomen doe je niet. Je doet meer afvallen, denk ik. Maar wanneer wil je over zijn? Laat ik het zo zeggen.
1: Afvallen doe ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Ik moet het riempje elke keer iets strakker aantrekken. Maar ik hoop dat ik zo rond medio juli, of er net iets voor, dat ik dan aankom in het plaatsje Orba in Spanje. Tussen Valencia en Alicante.
0: Ja, het is te gek. Dus, kom je nou ook andere mensen tegen die hetzelfde doen?
1: Ik moet er wel zeggen heel weinig tegen. Ik heb er een aantal ontmoet. En dat is op zich wel grappig. Die lopen een iets andere route. En ik heb iemand ontmoet die loopt zonder kaart, zonder telefoon. Hij zegt, ik zie wel of ik te kom. En ja, daar heb ik toch wel bewondering voor.
0: Ja, zeker.
1: Hij vroeg wel of hij een dag mee kon lopen. Ik zeg, als je meeloopt naar het zuiden, prima. Nee, hij wou naar Burgess. Nou ja, afijn. Ik neem aan dat hij er ook komt, want hij kwam uit Duitsland.
0: Oké.
1: Dus ik maak. En ik heb af en toe wel hele leuke gesprekken met mensen. Mensen die, ja, als je even praat, zou ik zeggen, binnen twee slagen weet je wie ze zijn, waar ze vandaan komen en welke verbinding we hebben met elkaar. Dat is echt heel, toch wel heel bijzonder, dat mensen elkaar toch wel vrij snel kennen. Het is
0: te gek. Ja.
1: Ja, dat is echt heel leuk om mee te maken.
0: Fantastische tocht. Dwarsdooronsleven.nl, dat is het belangrijkste waar je voor doet.
1: Ja, dat is het belangrijkste. Dwarsdooronsleven.nl. Als je daar mensen nog op wijst, nou ja, dat heb ik bij deze dan gedaan, dan is dat hartstikke mooi.
0: Goed zo. Nou, ik probeer je zo goed als ik kwaad twee keer in de week te bellen. Die houden we ons nou aan, want ik vind het veel te interessant om te volgen, Ben. Dus,
1: ik vind het ook hartstikke leuk dat je belt.
0: Goed zo. Nou, gelukkig maar. Okay. Ik wens je alvast een goed weekend. Genieten.
1: Ja, oké. Hoi.

0: Straks Mark, Jordi. En vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hanta-virus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

klinkt toch een beetje als een filmtitel, hè? The Dead Dance. Of moeten we het dan spannender maken? The Dead Dance. Lady Gaga, zij maakt er een plaat over. Goedemorgen, het is vrijdag. We gaan in de richting van het weekend. Samen met de uitzendkracht tot 1 uur.

Ik ben er nog niet geweest, maar het staat wel op mijn bucketlistje. Budapest, George Ezra zong erover. Daarvoor nog John Mayer met The Last Train Home. Als we kijken naar het weer voor vandaag. Wolken, zon, het wisselt elkaar af bij middagtemperatuur van maximaal 16 graden. Vandaag blijft het de hele dag droog. Morgen, ook zo goed als droog, is het met 20 graden wat warmer. Zondag is het ook 20 graden. Is er wel wat kans op neerslag?

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Een dreigende situatie gisteravond aan de PC Boutenstraat in Almelo. Een man vertoonde verward gedrag en werd in de omgeving van zijn woning gezien terwijl hij met een mes zwaaide. Een arrestatieteam heeft de man in zijn woning aangehouden. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Een woning aan de Wenninggaarde in het centrum van Enschede is op last van burgemeester Roelof Bleken gesloten naar de vondst van een vuurwapen, munitie en meerdere tanks lachgas. De politie trof de spullen op 6 maart aan tijdens een doorzoeking. De woning blijft gesloten tot 6 augustus, zo meldt de gemeente nu. En Grols verliest een belangrijke klant. Voetbalclub De Graafschap stopt vanaf volgend jaar juli namelijk met het bier en stapt over naar Heineken. De duizenden supporters van de Achterhoekse voetbalclub drinken al jaren het Grols bier uit Enschede, maar er komt nu dus een einde aan. Eerder stapte Heracles Almelo over het bier van Heineken en nu volgt dus De Graafschap. Volgens de club gaat er een stukje nostalgie verloren, maar gaat het Heineken bier er ook wel goed in de Achterhoek. En dan het weer voor Twente. Het wordt een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen bij 15 graden. Morgen wordt het een stukje zonniger en ook warmer met dan 18 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

It's All About The Money van Meja en daarvoor Shawn Mendes met Heart Of Gold. Wielrenners kunnen zich vanaf nu via Mijn KNWU inschrijven voor de nationale plaatsingstijdrit in Hoge Heksel. Het evenement dat deel uitmaakt van de KNWU tijdritcompetitie wordt gehouden op donderdag 28 mei aanstaande. Naast de individuele wedstrijdrijders komen er deze dag ook bedrijventeams, sponsorgroepen en vriendenteams in actie tijdens een ploegenrit over een parcours van 15 kilometer. Als je zelf wilt inrijden, inschrijven, inrijden mag ook, dat kan via de website van de KNWU.

It Takes Two Babe, Rod Stewart en Tina Turner. Twee grootste artiesten, inderdaad. Het was even schrikken gisteren voor Ali B. Ging er toch een beetje vanuit dat hij vrijspraak zou krijgen. Maar 3 jaar cel aan zijn broek gekregen. Laat het er niet meer zitten. Gaat nogmaals in hoger beroep. Met het risico dat de straf misschien nog wel eens groter of hoger.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road to Do zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius, niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hantavirus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou advocaat graag zien terugkeren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook vandaag nog dicht. Vertraging een half uur. En de N348 Doesburg richting Zutphen vervalt op voor Brummen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente.

0: me nog goed herinneren toen ik deze plaat voor de allereerste keer hoorde, dat ik dacht van, ik wil gaan drummen. Phil Collins, hij was verantwoordelijk voor de drums op deze single van Frida van ABBA. And I know there's something going on. Deel 2 is begonnen. Dit is de uitzendkracht voor vrijdag 8 mei. Vandaag wordt het 16 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. De wind komt vanuit het oosten met kracht 2.
1: Ik voel...

Pet Shop Boys met Dusty Springfield. Twee keer een plaat opgenomen met Dusty. Dat was onder meer deze What Have I Done To Deserve This. En natuurlijk ook In Private. De gemeente Almelo die nodigt iedereen uit, tenminste hun inwoners, om een mening te geven over hun eigen buurt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over veiligheid, voldoende groen of activiteiten voor jongeren. Op de website jouwkijkopdewijk.nl kun je een korte vragenlijst beantwoorden. De resultaten worden op postcodeniveau anoniem verwerkt. De vragenlijst kwam tot stand vanuit Almelo Buurt Samen, waarin de coöperaties, de woningcoöperaties Beter Wonen en Sint-Jozef participeren samen met Avenam en de gemeente zelf. Resultaten vormen de basis voor toekomstig wijkbeleid.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Wil je besparen op je

0: je mobiele abonnement. Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. Een dreigende situatie gisteravond aan de PC Boutenstraat in Almelo. Een man vertoonde verward gedrag en werd in de omgeving van zijn woning gezien terwijl hij met een mes zwaaide. Een arrestatieteam heeft de man in zijn woning aangehouden. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Een woning aan de Wenninggaarde in het centrum van Enschede is op last van burgemeester Roelof Bleken gesloten naar de vondst van een vuurwapen, munitie en meerdere tanks lachgas. De politie trof de spullen op 6 maart aan tijdens een doorzoeking. De woning blijft gesloten tot 6 augustus, zo meldt de gemeente nu. En Grols verliest een belangrijke klant. Voetbalclub De Graafschap stopt vanaf volgend jaar juli namelijk met het bier en stapt over naar Heineken. De duizenden supporters van de Achterhoekse voetbalclub drinken al jaren het Grols bier uit Enschede, maar er komt nu dus een einde aan. Eerder stapte Heracles Almelo over het bier van Heineken en nu volgt dus De Graafschap. Volgens de club gaat er een stukje nostalgie verloren, maar gaat het Heinekenbier er ook wel goed in de Achterhoek. En dan het weer voor Twente. Het wordt een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen bij 15 graden. Morgen wordt het een stukje zonniger en ook warmer met dan 18 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten oponthoud. En de A12 de andere kant op naar Duitsland na Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Nog één dag is de linkerrijstrook daar dicht. Vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

remix-nummer van Billie Eilish en Birds of a Feather. Gisteren nog een aardige discussie gehad. Ik heb onder meer een autorijschool. En het ging over de discussie of het verstandig is dat een rijinstructeur een hoodie over zijn kop heen trekt, zeg maar. Dus dat je eigenlijk het zicht ontneemt, zowel naar je eigen leerling toe als naar het verkeer. En het doet me dan ook pijn dat ik sommige mensen niet kan overtuigen dat het de veiligheid nogal in het gedrang brengt, zeg maar. Dat denken, zeg maar, een bepaalde generatie denkt daar toch een beetje anders over. In mijn gevoel, beter gezegd, een beetje makkelijker.

Bruno Mars met Risk It All. Actuele single van hem en voor Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman. Volgende week dan is het Hemelvaartsdag. Zijn er diverse leuke activiteiten. Bijvoorbeeld op het terrein van Antje en Billy in Reutum-Weerselo. Die staan namelijk in het teken van de Hemelse Dag. Tussen 12 en 10 uur 's avonds is er volop live muziek en gezelligheid. Er zijn verschillende muziekstijlen, waarbij ook het organiserende pretorkest Le Miserable niet mag ontbreken. De hele programmering staat op de website hemelsedag.eu.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In een bank in de Duitse plaats Zinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinzig is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land wordt het voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files, maar de meeste vertraging zien we onder andere nog op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. De grenscontrole is daar 10 minuten op onthoud. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijst ook vandaag nog afgesloten. Morgen is die weer vrij. Hou rekening nu met 9 kilometer file en 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Hunter X met Golden. Start de middag van vrijdag 8 mei. Het weekend komt steeds sneller dichterbij. Doe je mee?
1: Ja, tot 1 uur de uitzendkracht. Smakelijk eten als je tafel gaat. We zijn er inderdaad tot 1 uur.

Nelly Furtado met het heerlijke stemmetje van de Rentry. Volgende week zondag 17 mei, daar wordt in Doepark De Hagen in Almelo de jaarlijkse lentefair weer gehouden. Het Natuurhuis Almelo pakt dan weer uit voor een sfeervolle dag in het groen. Er staan verschillende kramen met onder meer planten, stekken, bloemen, veel ander groen. Verder is er ook veel live muziek van onder meer de Unstoppables. En ook de Almeloze Stadskudde onder leiding van Willem Dijkema is deze keer weer aanwezig. De schaapsscheerder gaat de dames uit de kleren doen. De lentefair is gratis te bezoeken. Je bent dus van harte welkom op zondag 17 mei.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Een automobilist uit Borne is overleden in het Duitse Gronau. De man werd vermoedelijk onwel achter het stuur, waarna hij op een andere auto botste en in een voortuin tot stilstand kwam. De man is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De inzittende raakte licht gewond, net als de 47-jarige bestuurder van de andere auto. Op Vliegveld Twente wordt volgende week vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarbij geld ingezameld wordt voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzorgt de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. En in Oldenzaal wordt morgen opnieuw stilgestaan bij het drama in 1945. Het had toen feest moeten zijn vanwege het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het werd een drama toen 8 jonge Oldenzaalers om het leven kwamen. Het gebeurde toen Duitse munitie per ongeluk explodeerde. Bij de herdenkingsplek wordt morgen stilgestaan bij die tragische gebeurtenis van 8 mei 1945. En dan het weer voor Twente. Het is een droge middag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt het een stukje zonniger en ook warmer met dan een graad of 18.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van ons land wordt het langzaam zeker wat drukker op de weg. Er ontstaan ook wat korte files, zoals de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens.

0: Zuid. A12 Duitsgrens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 10 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: met 4 letters. Dat is nogal snel love, heb ik zo het idee. Kim Wild, 4-letter words. Afgelopen weekend natuurlijk Eredivisie voetbal. En ja, triest verhaal, maar komend weekend is alweer de laatste speelronde. Heracles Almelo speelt de thuiswedstrijd om 2:30 tegen FC Groningen. Aanstaande zondag dus. En FC Twente gaat naar de nummer 1 voor dit seizoen. PSV, de uitwedstrijd. Ja, ook die begint om 2:30.
1: Let's get it started in here.

The Romantics. Bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 8 mei. Precies 50 jaar geleden hadden we nummer 1 succes van Sammy Davis Jr. Hij zong het thema van Beretta's Theme. En dat was natuurlijk de detective-serie op televisie. Die plaat die bleef 3 weken op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag, precies 25 jaar geleden, werd medium Jomanda ontslagen bij Jorin. Ze wekte namelijk de indruk op televisie dat de luisteraars en kijkers live zouden kunnen inbellen om hun problemen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. Maar dat bleek een beetje nep te zijn, want de programma's waren al opgenomen. Het ging alleen maar om het kastje van geld bij het inbellen, want de mensen zouden moeten...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft ook last. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het Hantavirus en van hen zijn 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten nu nog zo'n 150 mensen op het schip. Onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinziek, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een drone crash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

By Your Side, Calvin Harris en Tom Grennan bij Twente FM. Hey, goed nieuws voor iedereen die wacht op een aansluiting op het stroomnet in Twente. Netwerkbeheerder TenneT gaat de komende 12 jaar flink investeren in het oosten van de regio. Komen twee nieuwe hoogspanningsstations. Bestaande stations worden opgewaardeerd en er worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd. In Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Losser en Dinkeland. Ja, de totale investering bedraagt maar liefst zo'n 1 miljard euro. Het stroomnet in de regio loopt namelijk steeds voller. Nieuwe woningen en bedrijven moeten soms langer wachten voordat ze aangesloten kunnen worden. Woordvoerder Sybren de Noord van TenneT laat weten dat dat straks verleden tijd is als alles klaar is. Ja, dan kunnen de nieuwe wijken direct worden aangesloten zonder wachtlijst. In 2038 zijn alle werkzaamheden dan ook afgerond, maar de extra capaciteit zal al veel eerder merkbaar zijn. Per afgerond project komen ze stap voor stap meer ruimte op het net. Nou, dat is toch hartstikke mooi. En meer nieuws daarover vind je op onze website 120.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
2: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Hollandsalsbergen. Mijn meubelzaak.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Een automobilist uit Borne is overleden in het Duitse Gronau. De man werd vermoedelijk onwel achter het stuur, waarna hij op een andere auto botste en in een voortuin tot stilstand kwam. De man is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De inzittende raakte licht gewond, net als de 47-jarige bestuurder van de andere auto. Op vliegveld Twente wordt volgende week vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar... waarbij geld ingezameld wordt voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzorgt de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. En in Oldenzaal wordt morgen opnieuw stilgestaan bij het drama in 1945. Het had toen feest moeten zijn vanwege het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het werd een drama toen 8 jonge Oldenzaalers om het leven kwamen. Het gebeurde toen Duitse munitie per ongeluk explodeerde. Bij de herdenkingsplek wordt morgen stilgestaan bij die tragische gebeurtenis van 8 mei 1945. En dan het weer voor Twente. Het is een droge middag waarbij zon en wolk elkaar afwisselen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt een stukje zonniger en ook warmer met dan een graad of 18.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het oosten van het land, de meeste oponthoudt nog altijd op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. Dat geldt alleen nog voor vandaag. Morgen is de situatie weer als de oude. Vertraging nu nog wel 3 kwartier. En ook 3 kwartier vertraging heb je daardoor op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Latem en de aansluiting met de A12. Zoals gezegd, bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Lewis Lane en I Wanna Be.
1: De onmanige 999.
0: De lijst die we samen hebben samengesteld aan het einde van 2025. En vandaag zijn we in de onderste regionen terechtgekomen. Maar dat wil niet zeggen dat het slechte muziek is natuurlijk. Ja, en op die plek, daar vinden we Emma Heesters en Alles Wordt Beter.
1: 954.

0: Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers bij Twente FM. En zometeen tijd voor het nieuws. En daarna natuurlijk de dag van wat wordt er vandaag gevierd. Je hoort het zometeen na muziek van Matthew Wilder. Dit is Break My Stride.
1: En lekker die middag door. Met fijne muziek en de laatste nieuwtjes uit de streek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: 3FM.nl/luister.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Cruiseschip Hondius, dat zondag aanlegt bij Tenerife, moet van de autoriteiten van de Canarische eilanden meteen vertrekken zodra alle passagiers van boord zijn. Ze worden daarna direct naar het vliegveld gebracht om de tijd op het eiland te beperken. Het RIVM komt maandag met een plan om de 10 Nederlandse opvarenden in Nederland te kunnen opvangen. Na de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag zijn de leden van de jongerenafdeling die op dat moment binnen waren vandaag weer bij elkaar gekomen. Er is vooral behoefte aan slachtofferhulp. Gelukkig zijn er geen gewonden, maar de impact van zoiets is enorm, zegt hun voorzitter tegen Omroep West. De vermoedelijke dader zit vast. Meerdere universiteiten en hogescholen hebben hun canvasomgeving uitgeschakeld naar een grote hack. Hackers namen de systemen over, waardoor basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt, zoals namen en mailadressen. Onder meer de UvA, VU en Erasmus Universiteit zijn getroffen. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En tennisser Botik van de Zandschulp komt dit jaar weer naar het grastoernooi van Rosmalen. Hij was er in 2022 en 2024 ook bij. Vorige maand liet ook Talon Griekspoor al weten dat hij meedoet. De Libeba Open, zoals het toernooi officieel heet, is van 6 tot en met 14 juni op het Autotron in Den Bosch. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt op de N317 Doetinchem richting Dieren. Voor de aansluiting met de A348 doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: die je de hele dag nog in het hoofd blijft zitten, hè? Alvast bedankt, zou je bijna zeggen. Baby Sister Circus, Everything's Gonna Be Alright.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag vrijdag 8 mei en in Twente hebben we vandaag wel drie hele bijzondere dagen. Nou, eigenlijk in heel Nederland. Ik zeg ze even op. Het is de dag van het Rode Kruis, de Ezeldag en ja, dit is wel mijn persoonlijke favoriet. Het is geen sokkendag. Ja, drie dagen, één vrijdag. Laten we even langsgaan bij het Rode Kruis. Opgericht in 1863, actief in meer dan 190 landen. Elke dag klaar om mensen te helpen die het hardst nodig hebben. Gewoon een van de mooiste organisaties ter wereld. Petje af, zal ik dan maar zeggen. Ja, en dan Ezeldag. Ja, echt voor de ezel. Het dier dat al duizenden jaren voor de mens werkt. Nooit klaagt en als beloning wordt vergeleken met iemand die ja, het fout heeft. Ezel roep je als het iemand weer eens wat fout doet of het loopt mis natuurlijk. Terwijl de ezel gewoon keihard zijn best doet. Eerlijk is eerlijk, de ezel verdient meer respect. Vandaag is dan ook zijn dag, dus mocht je een ezel tegenkomen, geef hem een extra haai over de bol natuurlijk. En dan geen sokkendag, want iemand heeft ooit gedacht, de wereld heeft een dag nodig waarop we geen sokken dragen. En ik ben het er volledig mee eens. Het is vrijdag, het is bijna weekend, schoenen aan, sokken uit. Gewoon lekker vrij. Dus dank het Rode Kruis. Geef een knipoog naar de dichtstbijzijnde ezel, niet je collega. En doe vanavond gewoon lekker je sokken uit. Want ja, een beetje met blote voeten rondlopen, dat is heerlijk. Ja, dan, als je stinkvoeten hebt, moet je natuurlijk wel eventjes eerst je voeten wassen. Dat is niet zo fijn voor de mensen die naar huis zitten natuurlijk. Maar als er een dag is dat je je sokken uit mag doen, dan is het vandaag wel. Hey, dit was de dag van zometeen muziek van Level 42 met Hot Water. Maar eerst Alex Warren.

0: Crisscross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters met Loop Niet Weg. Nou, over niet weglopen gesproken. Loop ook vooral niet weg van je frustraties. Want zometeen om 3:50 gaan we gewoon weer lekker zeuren met z'n allen. Want ja, het is vrijdagmiddag. Tijd om weer lekker te zeuren. Dus mocht je iets meegemaakt hebben deze week waar je toch eventjes je frustratie over kwijt wil op de radio, dat kan. Stuur even een berichtje via de app of de site. En dan gaan we ze zometeen weer eens eventjes behandelen. En gaan we eens kijken wat Twente deze week weer heeft meegemaakt. Hey, zometeen. Sam Jeu, Dark Before the Dawn. Maar eerst Charles en Eddie. Dit is Would I Lie to You?
1: Nee.

0: mega vette dancefestivals terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Een automobilist uit Borne is overleden in het Duitse Gronau. De man werd vermoedelijk onwel achter het stuur, waarna hij op een andere auto botste en in een voortuin tot stilstand kwam. De man is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De inzittende raakte licht gewond, net als de 47-jarige bestuurder van de andere auto. Op Vliegveld Twente wordt volgende week vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarbij geld ingezameld wordt voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzorgt de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. En in Oldenzaal wordt morgen opnieuw stilgestaan bij het drama in 1945. Het had toen feest moeten zijn vanwege het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het werd een drama toen 8 jonge Oldenzaalers om het leven kwamen. Het gebeurde toen Duitse munitie per ongeluk explodeerde. Bij de herdenkingsplek wordt morgen stilgestaan bij die tragische gebeurtenis van 8 mei 1945. En dan het weer voor Twente. Het is een droge middag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen bij zo'n 15 graden. Morgen wordt een stukje zonniger en ook warmer met dan een graad of 18.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. In het oosten van het land heb je nu de meeste vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek staat 10 kilometer. Door de werkzaamheden doe je er nu 3 kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, staat 9 kilometer. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht en de vertraging is een kwartier. Het is nog niet bekend van wanneer daar de rijstrook weer vrij is na reparatie. De N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348.

0: een kwartier langer over. En op de N338 van Doesburg naar Westervoort tussen Latum en de A12 2 kilometer en een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: platen past deze precies in. Alex Party en Don't Give Me Your Life bij Twente FM.
1: Het is wetenschappelijk bewezen. Af en toe lekker van je afzeuren kan heel gezond zijn. Dus kom maar door, want zeuren mag.
0: Ja, het is 3:50, vrijdag 8 mei. Buiten schijnt de zonnetje, 17 graden, geen druppel regen. Het leven is mooi. En toch heeft Twente deze week weer weten te zeuren. Want mooi weer maakt de mensen niet aardiger, dat weten jullie inmiddels. Ja, de terrassen zitten vol, hè, en de buren die zitten de barbecue weer aan. Het is een ergernissen van komen en gaan, om het maar even zo te zeggen. Tijd voor de berichten die we binnen hebben gekregen. We beginnen met Karin uit Enschede. Die stuurt een berichtje, eindelijk mooi weer, eindelijk de was buiten gehangen. Besluit de buurman op datzelfde moment zijn schuur te gaan schuren. Ja, alles wit van de stof, alles. Ik heb net de witte lakens buiten hangen, die zijn nu nog witter, maar dan op de verkeerde manier. Ja, Karin. Ja, hij heeft technisch gezien niks fout gedaan natuurlijk, maar toch, ik snap de frustratie. Dat je net denkt van, nou, even lekker de was buiten hangen en dan is er weer iemand die dan denkt van, nou, ik moet toch eventjes lawaai maken en stof veroorzaken, zodat jij weer opnieuw kunt gaan wassen. Bert uit Hengelo die stuurt eerste echte lenteavond van het jaar. Wil lekker buiten zitten, buren steken de barbecue aan. Prima, gezellig. Maar ze gooien er elke keer weer een blok op, zodat de rook recht mijn kant op waait. Ik hoop dat het anders is dan afgelopen vrijdag vanavond. Want ik denk dat er vanavond wel weer gebarbecued wordt. Ik denk dat Bert het heeft over afgelopen vrijdag natuurlijk. Toen was het mooi warm in Nederland. En,

dan dat er ook echt gebarbecued wordt. Ja, ik ben altijd van mening, als jij een goede barbecue hebt en je hebt dat ding goed aangestoken, dan veroorzaak jij niet heel veel rook. Dus misschien dat je je buurman een soort van stookcursus moet aanbieden. Ja. Elsert Aldenzaal die zegt, mijn man heeft 3 weken geleden een parasol gekocht voor op het terras. Stond nog in de doos. Vorige week regen, de week daarvoor ook regen. Afgelopen vrijdag niet in huis. Nu eindelijk de zon en kan hij de handleiding niet vinden. We zitten nu in de volle zon. De parasol in elkaar te zetten. Nou, gelukkig is het toch nog niet zo warm, Els. Nee, nou, maar ik kan me wel voorstellen dat je dan zoiets hebt van, ja, hè, weet je wat.

ZFM. Oh, moet ik wat anders lezen, hè? Lekker weer, dus fietsen naar het werk. Nieuwe route geprobeerd, langs het kanaal, door het groen, prachtig, totdat ik halverwege een wegopleiding tegenkwam en 3 kilometer extra moest rijden. In pak met een rugzak bij 17 graden. Laten we het zo zeggen dat ik een korte fietstocht had verwacht, maar dat het een iets langere fietstocht is geworden. En dat ik het toch een klein beetje warm heb gekregen, ondanks dat het maar 17 graden is. Ja, snap ik. Dennis, langs het kanaal klinkt geweldig, was het ook. En volgende keer gewoon lekker weer over de weg, hè. Omdat het alleen in de vrije tijd is, dus misschien een tip. Wilma uit Bonen die stuurt nog, terras van de plaatselijke kroeg is vlakbij mijn slaapkamer. Gisteren tot 12:30 mensen die lachen, praten en muziek draaien. Het was heerlijk weer, ik snap het. Maar ik moest vanmorgen om 6:00 op. Zouden jullie alsjeblieft wat stiller willen doen? Ja, Wilma, je hebt wel gelijk, maar het is natuurlijk wel een dilemma, hè. Je gaat natuurlijk zelf wel bij zo'n ding wonen. Dat is, ik heb daar zelf toen ook voor gekozen. En ik moet zeggen, ik zeurde er ook altijd over. Dat ik dacht van ja, mensen, moet dat zo lang. Ik moet morgen vroeg beginnen. Je wou graag het raam open, omdat het lekker fris is op je slaapkamer. Ja, ik snap het aan de ene kant wel. Maar ja, ik woon nu lekker in een wijk. Er geen last meer van. Nee, alleen af en toe nog van hangjongeren bij de bushalte. Maar dan houdt het ook wel op. Nou, vrijdag 8 mei, Karin, Bert, Els, Dennis en Wilma, dankjewel voor jullie geklaag van vandaag. En mocht je er niet tussen hebben gezeten, hou het vast. En volgende week dan kun je het weer insturen. Natuurlijk, want volgende week doen we gewoon weer een zure macht. Laten we hopen dat het dan weer over lekkere barbecues gaat en noem het maar op. Ik heb geen idee wat van weer het morgen wordt, of volgende week. Maar dat gaan we straks wel even bekijken. En zometeen muziek van Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Maar eerst Miley Cyrus met Flowers. We were good.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Asielminister Van der Brink wil af van de grenscontroles op vaste plekken. Hij wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. Dat betekent dat ze ook op andere plekken auto's kunnen stilzetten. En dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks. Onder meer door de files. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om daar Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat meert dit weekend aan op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen zegt dat eerst alle Nederlanders worden geholpen. Maar het kabinet voelt zich ook verantwoordelijk voor de buitenlandse cruisegangers, omdat het schip Nederlands is. Premier Jette heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het hantavirus op het schip. Hij zegt in zijn wekelijkse persconferentie dat het gaat om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jette dus niet te vergelijken met hoe de coronapandemie 6 jaar geleden begon. AZ gaat langer door met hoofdtrainer Leroy Echtot. Die werd halverwege dit seizoen aangesteld als tussenoplossing na het ontslag van de vorige trainer. Maar nu AZ de beker heeft gewonnen, kunnen ze in Alkmaar niet meer om hem heen. Echtot heeft voor 2 seizoenen bijgetekend. Dan het weer van Weer Online. In het noorden zonnig, in het midden en zuiden is er ook bewolking. Op de Wadden is het vanmiddag 16 graden, in het zuiden 20. Morgen geregeld zon bij 18 tot 22 graden. Dat was het ANP Nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op deze wegen. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte, 10 minuten extra. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, tussen knooppunt Oudijk en Arnhem-Noord, 11 kilometer en 40 minuten vertraging. Door werkzaamheden. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 20 minuten vertraging over 12 kilometer. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. En de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348, 25 minuten vertraging. En op de N338 Doesburg richting Westervoort tussen Latem en de A12, 2 kilometer, een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Old City en Carly Rae Jepsen met Good Times. Zoals vrijdagmiddag altijd, hè. Hey, goedemiddag Twente, hier is jullie Weerman met het allerbelangrijkste nieuws van de dag. Want ja, wat heb je aan een weekend zonder te weten of je de barbecue uit de schuur kunt halen? En laat me jullie ook dan mededelen en meteen blij maken, want dit weekend ziet er prima uit voor Oost-Nederland. Zaterdag wat een mooie dag, we halen zo'n 19 tot 20 graden. Die zon die laat zich lekker zien en de kans op regen, die is maar 15%. Dus ja, de barbecue mag er gewoon uit. Zondag is al net zo vriendelijk, wordt rond de 19 graden en slechts 10% regenkans. 10% mensen, dat is de kans dat je schoonmoeder belt op een zondagochtend. Klein dus. Ja, sorry, die moest ik even maken. Kortom, Twente, dit weekend is van jullie. Pak de fiets, gooi de klapstoelen in de tuin en geniet van het mooie Twentse land. Want maandag, ja, maandag wordt het wat grijzer. Maar daar hebben we het nu nog niet over, daar hebben we het maandag wel over. Fijn weekend in ieder geval en onthoud, het weer in Twente is soms grillig, maar dit weekend doet hij zijn best. Dus wil je het grilliger maken, dan moet je de barbecue gewoon lekker naar buiten halen.
1: En lekker die middag door, met fijne muziek en de

Jason Mraz en I'm Yours bij Twente FM. Hey, zometeen is het weer tijd voor de House Flow Can You Go. En vandaag doe ik er even een klein leuk opdrachtje aan. Het moet een hele lekkere, rustige plaats zijn. Maar hij moet wel iets met de lente te maken hebben. Nou, ik ben benieuwd. Laat het weten of je iets weet. En doe er een leuk verhaaltje bij. En wie weet hoor je hem zometeen terug in House Flow Can You Go.

0: muziek van U2, With or Without You bij Twente FM. Hey, het is vrijdagmiddag, het is 3:50. Dat betekent dat het tijd is voor How Slow Can You Go. Eventjes alles aan de kant leggen, eventjes tot rust komen. Ik heb er een leuke uitgepakt. Rianne uit Haaksbergen die stuurt een berichtje. Ze zegt, na een drukke week ben ik vanmiddag even met de fiets het buitengebied ingegaan. Lekker rustig langs de weilanden bij Haaksbergen. De zon komt er net even door. En A Better Together van Jack Johnson. Dat nummer klinkt altijd alsof het zomer wordt. Nou Rianne, ik ben het volledig met je eens. De How Slow Can You Go van vandaag is van jou.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor...

0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland en Salzbergen. Mijn meubels.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf zaterdag 9 mei kunnen inwoners van Enschede, Hengelo en Almelo in de weekenden voor €2,50 een retourkaartje op de stadbus kopen. De tijdelijke actie van de gemeente en vervoerder Arriva loopt tot en met 28 juni. Ook op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag geldt deze korting. Doel is mensen te verleiden vaker de bus te nemen in plaats van de auto. Overijssel doet dit weekend mee aan de 53ste Nationale Molendag op zaterdag 9 en zondag 10 mei. Molens in heel Nederland openen deuren voor bezoekers. Voor de Lonneker Molen bij Enschede is het extra feestelijk. De molen bestaat 175 jaar. Bezoekers kunnen de molen van binnen bekijken en kennis maken met het molenaarsambacht. En wielrenners kunnen zich inschrijven voor de nationale plaatsingstijdrit die op donderdag 28 mei in Hoge Heksel wordt gehouden. Het evenement maakt deel uit van de KNWU tijdritcompetitie en wordt georganiseerd door wielervereniging AWV De Zwaluwen. Naast individuele renners

0: zijn ook bedrijventeams en vriendenteams welkom voor een ploegentijdrit over een parcours van 15 kilometer. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Vaak is het wel droog, met maxima van 18 tot 19 graden. Wordt het iets warmer dan afgelopen dagen. De oostenwind is veelal matig en vanavond zullen de stapelwolken oplossen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je veel vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Arnhem-Noord staat 11 kilometer. De vertraging is bijna een uur. Ongeluk is wel van de weg af. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum een half uur extra. Het rijdt langzaam over 14 kilometer. Het wegdek is daar slecht. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, heb je een kwartier vertraging. En de N315 Doetinchem richting Ruurlo is dicht bij Hengelo. Dat komt door een ongeluk. De afsluiting is in beide richtingen. De N317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348 een kwartier vertraging. Op de N338 van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

En Let the Feeling Go. Hey, Enschede kleurt dit weekend roze, want vandaag gaat de derde editie van het Roze Filmfestival van start. En dat belooft groter en gevarieerder te worden dan ooit. 3 dagen lang staan Concordia en Queer Café Stonewall in het teken van queer cinema. Van documentaires en coming-of-age films tot echte cultklassiekers. Er is voor elk wat wils. Programmacoördinator Frank Nijhuis en zijn team bekeken de afgelopen maanden maar liefst 40 tot 50 films om het programma samen te stellen. En dat is geen kleine klus, nou dat kan ik me voorstellen. Een persoonlijke favoriet van Nijhuis is The Beautiful Evening, Beautiful Day. Een Kroatische film over homovervolging in het voormalige Joegoslavië in de jaren 50. Zwaar, ja dat zeker, maar ook belangrijk, want dit festival kijkt niet alleen vooruit. Het kijkt ook terug naar waar we vandaan komen. Ja, wie liever iets luchtigers wil, kan terecht bij de cultklassieker Pink Flamingo. En op zaterdagavond is er een Pride Comedyavond bij Stonewall. Zondag start de dag met een gezellig roze ontbijt. En voor de nachtbrakers, Sickhouse programmeert opnieuw een midnight screening. Met experimentele korte films rondom seks, technologie en intimiteit. Kan heet worden. En het mooie van dit festival, het is voor en door de queer community, maar ook voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is en daar meer over wil weten. De opening van vanavond wordt feestelijk aangepakt met een toespraak van wethouder Arjan Kampman. Het Roze Filmfestival in Enschede. Ja, van vanavond dus tot en met zondag. Kijk voor het programma op de website van Concordia. Daar vind je dus eigenlijk alles wat er te doen is dit weekend. Dus mocht je geïnteresseerd zijn of ben je zelf iemand uit de queer community. Ja, dat is een leuk weekend voor de boeg, toch? Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Het weekend staat bijna voor de deur. Nog eventjes volhouden. Zometeen Molokko met Sing It Back. Maar eerst Jamiroquai. Dit is Virtual Insanity.

Twente FM, nou simply the best. De man die je natuurlijk gewoon elke dag naar huis brengt. Hè? Door de week dan wel te verstaan. Jordy Gorman, zometeen Twente komt thuis van 4 tot 7... met het laatste nieuws in Twente en natuurlijk de lekkerste muziek. Voor onderweg naar huis. Wat mij betreft maakt er een dondersmooi weekend van. En wij spreken elkaar maandag weer. En onthoud, volgende week weer een lekker kort weekje. 3 dagen knallen en dan is het alweer weekend. Maar geniet eerst nog maar eens even van dit mooie weekend. En dit is Taylor Swift.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er twee opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit. En volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 75 kilometer file in het oosten van het land. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 35 minuten vertraging door de werkzaamheden. Een half uur extra ben je kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Dat staat 13 kilometer. Vanwege een slechte wegdek is daar de linkerrijstrook voorlopig dicht. En de N315 Doetinchem-Ruurlo is bij Zelm in beide richtingen afgesloten. Is daar een ongeluk gebeurd. Door de werkzaamheden op de A12 loopt het onder andere ook vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Giesbeek en de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer. Op onthoud is daar minstens 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
6: Straks de grote hit van Bruno Mars, I Just Might, hier bij de middagshow voor Twente. Ik zeg hartelijk welkom.

0: Zijn er Just Might. Inmiddels heeft hij ook alweer een nieuwe single uit van zijn nieuwe album The Romantics. We begonnen met Kim Wilde, UK. Ik zeg hartelijk goedemiddag. Dit is de middagshow voor Twente. Met eerst het muzikale hart onder de riem. Dit is een lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

Ed Sheeran. Hij blijft lekker hitscoren hoor. Celestial is alweer van een paar jaar geleden. En daarvoor nog Natalie Imbruglia. Het was je muzikale hart onder de riem voor de vrijdagmiddag. Je hoorde Thorn voorbij komen. En daarmee zeg ik, laatste loodjes van je werkweek aangebroken. Het is vandaag alweer 8 mei. Wat gaat dat snel? Met straks hier nog een hele fijne van Whitney Houston. En eerst is dit Dua Lipa met Calvin Harris samen.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteer. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf zaterdag 9 mei kunnen inwoners van Enschede, Hengelo en Almelo

0: Hallo, in de weekenden voor €2,50 een retourkaartje op de stadbus kopen. De tijdelijke actie van de gemeente en vervoerder Arriva loopt tot en met 28 juni. Ook op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag geldt deze korting. Doel is mensen te verleiden vaker de bus te nemen in plaats van de auto. Overijssel doet dit weekend mee aan de 53ste Nationale Molendag op zaterdag 9 en zondag 10 mei. Molens in heel Nederland openen deuren voor bezoekers. Voor de Lonnekermolen bij Enschede is het extra feestelijk. De molen bestaat 175 jaar. Bezoekers kunnen de molen van binnen bekijken en kennis maken met het molenaarsambacht. En wielrenners kunnen zich inschrijven voor de nationale plaatsingstijdrit die op donderdag 28 mei in Hoge Heksel wordt gehouden. Het evenement maakt deel uit van de KNWU tijdritcompetitie en wordt georganiseerd door wielervereniging AWV De Zwaluwen. Naast individuele renners zijn ook bedrijventeams en vriendenteams welkom voor een ploegentijdrit over een parcours van 15 kilometer. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Vaak is het wel droog, met maxima van 18 tot 19 graden. Wordt het iets warmer dan afgelopen dagen. De oostenwind is veelal matig en vanavond zullen de stapelwolken oplossen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je voor knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden. A28 Amersfoort Zwolle ook 30 minuten extra. Tussen het Harde en Zwolle centrum vanwege het slechte wegdek is de linkerreis ook daar dicht. Door de werkzaamheden op de A12 heb je een half uur extra nodig op de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen het Gelderdoom en knooppunt Velperbroek. En zelfs een uur vertraging op de N338 van Doesburg naar Westervoort tussen Latem en de aansluiting met de A12. En tot

kan me nog herinneren, ergens in de jaren 90, dat er ook nog een bescheiden hitje was voor Bloemtje. Die had namelijk dezelfde plaat gecoverd. Toen was het een soort Eurodance-versie van Norgetruimd. Maar eerlijk is eerlijk, de beste versie is natuurlijk het origineel van Nena in dit geval. En daarvoor hoorde je ook nog het Twente FM-streeknieuws, nieuws en achtergronden terug te vinden op onze website.

Dit is toch lekker. Hier krijg je spontaan weekendgevoelens bij. Chesney Hawks, The One and Only, was een one-hit wonder begin jaren 90. En ook nog Daft Punk en Around the World. Muzikale mensen, kom maar door via de app of via de mail. Dit is Douwe Bob met The World Is Our Home.

And It's So Easy To Fall In Love With Me. En daarmee gaan we lekker richting het einde van die werkdag. Het is bijna 5 uur en dat betekent ook dat je werkweek officieel een feit is. En dan gaan we lekker vieren dat het vrijdagavond is. Met onder andere Guilty Pleasures en heel veel lekkere weekendmuziek. Waar je natuurlijk zelf een beetje over mee mag denken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En release.

0: www.zfm.nl/luister.
1: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife, en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het Hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens waterbedrijf Vitens komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Daardoor ontstond er lekkage en raakte drinkwater verontreinigd met een bacterie. En de Ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Bagnaia. Dan het weer van Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna 3 kwartier extra nodig. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek is dat 10 kilometer door werkzaamheden. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 14 kilometer en 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerreis ook dicht. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348 ook een kwartier extra nodig. De N325 Nijmegen richting Arnhem tussen Huissen en het knooppunt Velperbroek, 25 minuten extra. En op de N338 Doesburg richting Westervoort tussen Latem en de A12 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur.

was de zingende familie uit Ierland. Het waren ooms, neven, tantes, neven, nichten, zussen, broers. Ik weet het allemaal niet, maar het zat er allemaal in de chorus. En ze hadden heel veel succes muzikaal begin deze eeuw. Met Radio, denk ik, als hun grootste hit. En daarvoor hoorde je ook nog Wham en I'm Your Man bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Zometeen Maxi Priest naar Lisa Stansfield.

Jaren 90. De Eng zegt, er is niet zo heel veel bijzonders gemaakt in die tijd. Maar zo af en toe vind je toch leuke pareltjes. En dit is er ook zo eentje. Maxi Priest en Close to You. En ook Lisa Stansfield kwam uit de jaren 90 met The Real Thing. En zo zie je maar. Zo heel beroerd was het tijdperk dan.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedendag, ik ben...

0: Frank van der Klucht. Vanaf zaterdag 9 mei kunnen inwoners van Enschede, Hengelo en Almelo in de weekenden voor €2,50 een retourkaartje op de stadbus kopen. De tijdelijke actie van de gemeente en vervoerder Arriva loopt tot en met 28 juni. Ook op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag geldt deze korting. Doel is mensen te verleiden vaker de bus te nemen in plaats van de auto. Overijssel doet dit weekend mee aan de 53ste Nationale Molendag op zaterdag 9 en zondag 10 mei. Molens in heel Nederland openen deuren voor bezoekers. Voor de Lonnekermolen bij Enschede is het extra feestelijk. De molen bestaat 175 jaar. Bezoekers kunnen de molen van binnen bekijken en kennis maken met het molenaarsambacht. En wielrenners kunnen zich inschrijven voor de nationale plaatsingstijdrit die op donderdag 28 mei in Hoge Heksel wordt gehouden. Het evenement maakt deel uit van de KNWU tijdritcompetitie en wordt georganiseerd door wielervereniging AWV De Zwaluwe. Naast individuele renners zijn ook bedrijventeams en vriendenteams welkom voor een ploegentijdrit over een parcours van 15 kilometer. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Vaak is het wel droog, met maxima van 18 tot 19 graden. Wordt het iets warmer dan afgelopen dagen. De oostenwind is veelal matig en vanavond zullen de stapelwolken oplossen.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. In het oosten van het land staat er nog 60 kilometer file. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem nog steeds veel vertraging. Tussen het knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 9 kilometer door de werkzaamheden. Oponthoud is 35 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 14 kilometer en ook 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerreis ook daar dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra. A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Huissen en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A12. En tot

0: Ja, vrijdagmiddag is ook misschien wel een beetje de middag van het wassen van de auto, toch? Of is dat meer voor zaterdagmiddag? Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott hoorde je zojuist erbij komen.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: Tijdens Weekend Enschede spraken presentatoren Britt van Vliegen en Erna van der Pieterman met Manuel Schik en Mike Meulenbelt van Circus Tijdgeest. Circus Tijdgeest is een circus dat wordt gedraaid door vrijwilligers. In dit fragment krijgen de studiogasten de vraag wat het effect is van circuskunsten op kinderen in zowel binnen- als buitenland.
2: Het plezierwerk de kinderen zien hebben en hoe je kinderen ziet groeien tijdens zo'n project, dat is echt geweldig om te zien. Ze blaken dan op een gegeven moment van zelfvertrouwen en je ziet daar gewoon heel veel positiviteit allebei eruit.
3: Ik denk dan met name dat kinderen uit een asielzoekerscentrum hier ook heel erg veel baat bij hebben.
4: Ja, gigantisch. Ja. Gigantisch.
3: Natuurlijk, elk kind. Ik bedoel, maar elk kind is bijzonder en heeft zijn capaciteiten dat het benut moet worden. Maar ja. Maar ja,
4: circus is een fenomeen wat je kunt leren zonder taal. Dus je kunt eigenlijk met woorden en geluidjes kun jij iemand al begeleiden om iets op te pakken. Mm-hmm. En dat gaat gewoon heel goed met handen- en voetenwerk. Wij hebben ook wel eens toeren in het buitenland gedaan. En dan waren we zelf ook jonge knaapjes van 15, 16. En dan sprak je zelf nog niet eens goed Engels. En dan deed je het ook gewoon allemaal op handen, voeten en gebarentaal. En ja, dat lukt heel goed. Dat werkt gewoon.
3: Maar daarop terug te komen, jullie gaan dus ook naar het buitenland? Of is wat je zei, dat is een ander project, wat je net zei?
2: We zijn in het verleden hebben we heel vaak buitenlandtours gehad. De laatste paar jaar hebben we dat niet kunnen redden, omdat regelgeving is toch allemaal wat lastiger. Maar ik ben wel van plan om dat vanaf volgend jaar of het jaar erop weer op te gaan pakken.
3: Ja,
2: inderdaad. Ook wel gewoon weer naar Denemarken, Tsjechië, Slovenië.
4: Dus vroeger kon je eigenlijk gewoon naar papa en mama zeggen van mogen we je kind even een paar weken lenen?
3: Ja,
4: tuurlijk. Super, neem maar mee. Dan heb je ook lekker rust in huis.
3: Dat gaat niet meer zo gemakkelijk.
4: Tegenwoordig moet je allemaal toestemmingen, formulieren voor invullen. En dan komen ook allemaal wel dat stukje bureaucratie. Dat is geen eindstation voor ons.
1: Beluister meer Twente FM Radio on demand via onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mag.
7: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
11: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar 100 miljoen euro voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om 900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de zilveren camera publieksprijs mee. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem nog steeds een half uur vertraging tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een slechte wegdek. En bij Nijmegen vertraging op de A73 richting Venlo. Tussen Ewijk en Malde doe je er een kwartiertje langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
3: In de bioscoop trekt de film volle zalen. Straks de soundtrack Shakira met Zoo. Maar eerst The Art of Noise en Tom Jones.

bioscopen en Shakira is wederom gevraagd de soundtrack te maken. Dat werd de opvolger van de Waka Waka. Zojuist hoorde je Zoo en we begonnen hier vrijdagavond met The Art of Noise en Tom Jones. En Kiss, hartelijk welkom. 6:11. Ik zeg, het is weekend. 2 dagen vrij. Met fijne weersomstandigheden in het vooruitzicht. Madonna, Tiësto zometeen. En dit is PhD met I Won't Let You Down. Fijne gedachten. You.

Tiësto nog steeds wereldwijd. Volle zalen en een volle agenda waarschijnlijk voor hem. Lalo was een hit van alweer een paar jaar geleden. En PhD hoorde je ook nog. I won't let you down. En daarmee zeggen we zeker welkom in je weekend. Het is vrijdagavond. We hebben het weer gered. Dat betekent 2 dagen vrij. Met straks hier nog de Guilty Pleasure Friday. Met heel veel Guilty Pleasures op de radio. Het officiële aftrapmoment van je weekend. Straks in dat kader alvast een soort sneak peek, zullen we zeggen. Want Michael Jackson werd aangevraagd. En ook Alexander Stan met Mr. Saxo Beat is onderweg. Hier is Madonna. Dit is Borderline bij Twente FM.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Engeloze kunstenaars nemen dit najaar deel aan een internationale expositie in Colombia onder de titel Travesia Vice Versa. De tentoonstelling vormt een vervolg op een eerdere samenwerking in Engelo uit 2025...

0: Inwoners die willen doneren kunnen zich aanmelden via de website van Sanquin. De bloedbank benadrukt dat nieuwe donors hard nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zullen de stapelwolken oplossen. Er volgt een overwegend heldere en rustige nacht. Temperatuur zo'n 7 graden. Lokaal kan ondiepe nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land 25 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek staat 8 kilometer door de werkzaamheden. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle nog 10 minuten extra tussen het Harde en Zwolle centrum. Vanwege het slechte wegdek is de linkerreis ook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Alex Warren's nieuwe single heet Fever Dream. En ook nog gedraaid Alexander Stan, Mr. Sexo Beat. Een soort sneak peek naar je weekend en naar de Guilty Pleasure Friday vanaf 7 uur zometeen hier op de radio. Ik wens je vanaf deze plek een heel fijn weekend. 2 dagen vrij, lekker genieten. Ik spreek je maandag weer bij een nieuwe Twente Komt Thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Dan het weer van Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. De werkzaamheden op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem kosten hier nog een kwartier extra tussen Zevenaar en het knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. Wim van Laar.

Onze Bauza en Magnetic hier op de Twente Radio, Twente FM op deze vrijdagavond, Guilty Pleasure Friday XXL. Het is 8 mei en we gaan richting de zomer. Mooie zomerse avond lijkt het wel, alhoewel zomerse temperaturen nog niet, maar het is wel lekker moet ik zeggen. Lekker genieten en tot een 11 uur ook lekker genieten in de Guilty Pleasure Friday XXL. Zoals gebruikelijk zijn wensen welkom op twentefm.nl, rechterboven zijn de linkicoontje. Of je gebruikt de 120-app. Voor de rest gaan we het weekend inluiden met Perry Zuidam. En we hebben nog meer zaken die ons raken. Zoals we meteen een opsomming geven van het hele gebeuren. Eerst James Ingram, Michael McDonald. Dit is Yamo Be There op 120-FM.

Toen Michael McDonald nog heel hoog kon. Ja, dat had hij nou niet meer. Alhoewel, nog steeds kan hij zingen volgens mij, die Michael McDonald. Daarvoor samen met James Ingram in Yamo Be There hier op de Tent Radio. Dat is de Jellybean Club Mix bij deze voor de liefhebbers op deze vrijdagavond in de Guilty Pleasure Friday XXL. Nou, wat ik al zei, Perry Zuidam gaat het weekend luiden straks om 9:15. En dat doet hij niet alleen, want we gaan om 8:15 het weekend al een beetje inluiden met Dora. En Dora komt uit Raalte, heeft een nieuwe single, Alles Gaat Voorbij. Nou, we gaan even bellen, Dora. Leuk. Raalte, ja, Zaland, ach, het ligt over de Zalandse Heuvelrug, over de Holtenberg en de Beide. Dus we pikken hem maar mee als Twente bij deze, toch? Niet te moeilijk over doen. En we hebben nog wat andere zaken die ons raken. Onder andere de grensruiters die jarig zijn. Die gaan we nog even behandelen, zoals het heet. En we gaan ook nog een randrok. Dus reden genoeg om erbij te blijven. En heb je zelf wat te melden, dan laat het even weten via de 120-app of twentefm.nl. Rechterbovenzijde link-icoontje wat we kunnen draaien in de Guilty Pleasure Friday XXL. Straks om 9:00 trouwens, Michel Otter en u. Kijken we even naar buiten. Het is mooi weer. Stapelwolken lossen we allemaal op. En komende nacht is het helder. Deels trekken de wolkenvelden voorbij. Lokaal draait de temperatuur uit op zo'n 5 graden in Twente. Er kan her en der lokaal aan de vorst voorkomen. Dat later in de nacht, zoals het hier staat. Morgen begint vrij zonnig met een paar stapelwolken. Later ontstaan er weer wat meerdere stapelwolken. Bij een zwakke tot matige wind wordt het dan 20 graden morgen. Dat is lekker. Zondag wisselen we wolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt dan 18 graden. Het blijft droog en er steekt een matige noordooster op. Vanaf maandag wordt het gevoelig killer, zoals het heet. En vanaf woensdag arriveert er vaker neerslag.

0: Dames en heren, spinners.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Love Struck hier op Twente FM. 1:08. Straks is Train News en we gaan straks bellen met Dora.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen.

0: jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Engeloze kunstenaars nemen dit najaar deel aan een internationale expositie in Colombia onder de titel Travesia Vice Versa. De tentoonstelling vormt een vervolg op een eerdere samenwerking in Engelo uit 2025. In totaal tonen 50 kunstenaars hun werken tijdens de Triennale. De kunstwerken zijn eind mei eerst te zien in de Meulenwerf voordat het transport naar Colombia vertrekt. Twee Twentse paardensportverenigingen vieren zaterdag 9 mei gezamenlijk hun 80-jarig jubileum. De grensruiters uit Latop en de bergruiters uit Ootmarsum werden beide in 1946 opgericht en werken sinds 2019 samen. Het feest vindt plaats bij manege het Pandoer in Latop en begint om 7 uur 's avonds. De ledenaantallen van beide verenigingen lopen terug. En bloedbank Sanquin is op zoek naar zo'n 4000 nieuwe bloeddonors in Overijssel. Er is met name ruimte op de vaste donorlocaties in Hengelo, Deventer en Zwolle. Inwoners die willen doneren kunnen zich aanmelden via de website van Sanquin. De bloedbank benadrukt dat nieuwe donors hard nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zullen de stapelwolken oplossen. Er volgt een overwegend heldere en rustige nacht. Temperatuur zo'n 7 graden. Lokaal kan een ondiepe nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon.
6: Twente luistert naar Guilty Pleasure Friday.

0: En Jamaican Bam Bam. Leuk. Ja, al zeg ik het zelf. Zeker weten, dat gaat er worden voor als de zon schijnt. Zeker weten, 10 punten. Waar ook de zon gaat schijnen is in Lathrop. Want daar viert men feest. Daar is het tijd voor een groot feestje komend weekend. Want wordt een soort van jubileum gevierd. En dat heeft alles met paarden uit te staan. 80-jarig bestaan van de grensruiters en de bergruiters. En ik vroeg Stijn, hoe zit dat precies?
1: In Pilsjeldrinken? Ja, wij denken ongeveer tussen de 250 en 300 man.
0: Ja, die komen er dan ongeveer. En hoe zit het precies?
1: Nee, het zijn twee verenigingen. Eentje uit Lathrop en eentje uit Opmarsum. En die werken al jaren samen. En nou dachten we, doen we samen een feest organiseren daarvoor. Dat is sinds 2019 zijn wij samen. En vorig jaar waren we allebei alleen. Maar we zien toch dat er ledenbestanden van beide verenigingen een beetje terugloopt. En daarom dachten we, we slaan de handen ineen en we doen het samen verder. Ja, zeker weten. Het paardensport is zeer populair. Bij de jeugd is het wat minder. Het is ook een beetje moeilijker te betalen op het moment voor de mensen. En daarom hebben we gezegd, we slaan de handen ineen. Ook omdat wij dan nog dingen kunnen organiseren samen. En dat we daar toch mensen bij kunnen betrekken. Ik ben het meest gezien in Lathrop bij de grensruiters. En voornamelijk op wedstrijden veel. Wij organiseren dan zelf ook altijd nog een hippische week. En daar doen we ook ons uiterste best voor. Op Manege Pandoer, ons thuisterrein van de rijvereniging, hebben we een feestzaal gemaakt. En dan vanaf 7 uur hebben we daar feest. Hele gemoedelijke, vriendelijke groep die allemaal hetzelfde idee heeft en hetzelfde oog voor de paardensport. En die allemaal wel van gezelligheid houden en zelfs ook wel een pilsje willen drinken. Ja, wij denken ongeveer tussen de 250 en 300 man.
0: Nou, kijk aan, wat een groot feest. Aldus Stijn bij de Bosruiters en wat zeg ik, de Bergruiters.

0: Die Youngblood en Zit and Wait hier op de Twente Radio. Het is 7:15 geweest. We gaan het weekend inluiden, deel 1 zeg dan maar. Met Dora. Dora, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We bellen met Raalte.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Daar schijnt de zon denk ik ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volop op dit moment, ja, Raalte Twente, dat is bijna 1, hè?
1: Ja, bijna wel, hè?
0: Ach. Officieel salon, maar goed, doe maar. He, wat maakt het uit allemaal?
1: Ja, niet zoveel.
0: Zo is dat. Wat was je aan het doen op deze vrijdagavond?
1: Ja, ik ben eigenlijk pas net thuis. Mijn kindjes hadden een weekje vakantie. Zo even een paar dagen tussenuit geweest.
0: Oh,
1: eigenlijk, ja, nu met jullie aan het bellen natuurlijk.
0: Ja, je denkt, verdorie, moeten we meteen weer aan de bak, hè?
1: Nee, altijd leuk, toch?
0: Dat lijkt me wel. Een weekje vakantie of... ik had het idee dat de kinderen langzamerhand van de basisschool en de scholen 3 weken vrij waren. Maar het kan aan mij liggen, hoor.
1: Ja, die zijn 2 weken vrij in mijn vakantie, noemen ze dat ook wel.
0: Ja, ja, sommigen hadden voor me nog langer vrij. Maar ja, maakt niet uit. Lekker genoten in ieder geval. Daar gaat het om.
1: Ja, zeker.
0: Dora, voor de mensen die je niet kennen. Hoe lang ben je al bezig en dat soort dingen?
1: Nou, eigenlijk van kinds af aan ooit begonnen... ja, toen werd ik natuurlijk moeder van 2 kindjes. En ik heb natuurlijk nog een man die ook een redelijke carrière heeft. Ik heb mezelf een tijdje op de achtergrond gezet. En ja, sinds kort kan ik wel zeggen, zijn weer een beetje terug.
0: Oké, met z'n tweeën?
1: Nee, ik doe het echt puur solo. Ik doe natuurlijk ja, alles voor mijn man op de achtergrond. Dus al met al zijn we altijd lekker druk.
0: Oké, die is een beetje aan het sturen, zeg maar.
1: Nee, dat doe ik eigenlijk wel weer zelf.
0: Alles alleen, goed zo.
1: Ja.
0: Hoe is het met de muziek? Zoek je dat zelf dan ook uit? Of hoe gaat dat? Of ben je zelf aan het schrijven? Of ja, hoe komen dingen op je pad?
1: Ja, zoals heel veel mensen eigenlijk al wel weten... luister ik en mijn man heel veel naar de oudere muziek van vroeger. En daarbij ontstaan als ideetjes om het in een nieuw jasje te brengen. Ja, dat is in dit geval dus ook gebeurd.
0: Ja. Er zijn in het verleden natuurlijk heel veel goede nummers gemaakt. Hè? Dat zie je wel, ja, ook zeg maar in de top 40, weet ik wat, internationaal. Platen die opnieuw worden gebruikt of samples of wat dan ook. Het is gewoon een hoop goede muziek gemaakt natuurlijk.
1: Ja, klopt. En ja, wij vinden dat het natuurlijk niet vergeten mag worden. En ja, we vaak het idee om het een beetje naar de tijd van nu te maken... zodat het toch een beetje begint te herleven.
0: Ja, ook een beetje uptempo en dat soort dingen.
1: Klopt.
0: Ja, dat we er met z'n allen op kunnen dansen en meedijnen. Dat is wel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, je hebt een nummer gekozen, geloof ik, in dit geval van Marianne Weber.
1: Ja, dat klopt.
0: Groot voorbeeld?
1: Ja, eigenlijk altijd al geweest. Altijd al liefhebber van haar muziek geweest, van kinds af aan. En ja, ik vond het nu dus wel tijd om een liedje van haar te gaan doen. En dit liedje die zat al vaak in mijn hoofd. Dat hebben we nu dus uiteindelijk toch gedaan.
0: Ja, is vandaag uitgekomen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: We zijn er wel snel bij, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk, dat moeten we pakken. Hupsakee, meteen. Alles gaat voorbij. Wat heb je er zelf al gedaan? Een beetje bewerkt? Of hoe zijn jullie er maar bezig gegaan?
1: Ja, eigenlijk met dit idee naar de studio gegaan. Ja, een beetje een sausje overheen gegooid. Wat wij zelf leuk vinden. Wat natuurlijk goed doet in het land tijdens de optredens. En ja, dit is eigenlijk het resultaat geworden.
0: Nou ja, dat is lekker moet ik zeggen op deze vrijdagavond. Dus dat gaat goed komen. We gaan zo meteen draaien. Wat zijn de plannen voor dit jaar nog?
1: Ja, we zijn volop bezig en ja, er komen natuurlijk ook nog wat nieuwe dingen aan in de toekomst. En ja, we zijn goed vooruit aan het werken en ik kan wel zeggen dat ik hoop dat we een beetje terug aan het komen zijn.
0: Heel goed, nou dat is heel belangrijk. Terug aan het komen, je hebt even stilgelegen dan?
1: Ja, ik heb eigenlijk een jaartje of 10 niks gedaan en echt allemaal zorg aan de kinderen gegeven.
0: Oké, dit is eigenlijk weer een start.
1: Ja, met de 5e rij ben ik natuurlijk 2 jaar geleden een beetje begonnen om een kleine comeback te maken.
0: Ja.
1: Ja, ik mag wel zeggen dat we ja, op de goede weg zijn.
0: Oké, dit moet hem dan helemaal gaan worden. Hartstikke goed. We hebben nog veel optredens en dat soort dingen, want ja, de zomerperiode komt eraan. Ik denk altijd aan die zomerfeesten en dat soort dingen.
1: Ja, ik heb heel veel aanvragen. Ik moet zeggen dat ik bewust... ja, niet alle optredens doen. Omdat ik natuurlijk ja, een gezin heb en een man die best wel heel veel optreedt. Dus ik pak eigenlijk een beetje de gulden middenweg. En daarom ben ik sinds kort ook weer exclusief te boeken.
0: Oké, nou dat is heel goed. En je man is in dit geval Robert Paard, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is wel even belangrijk om te noemen bij deze, want anders denk ik, waar hebben we het over, toch? Dat is ook een naam. Laten we wel wezen. Goed zo. Nou, hou ons op de hoogte, Dora. Doe de groeten in Raalte. Ik geloof dat we daar ook nog medewerkers hebben zitten wat dat betreft. Dus maakt niet uit. Altijd gezellig. En maak er iets moois van. Kom een keer langs. En we gaan alles gaaf voorbij draaien. Ik wens je een heel goede avond, een goed weekend.

Dora uit Raalte met Alles gaat voorbij, het oude succesje van Marianne Weber. Hier op Twente FM. Weekend in Luiden, deel 1 was het. Straks doen we nog met Patty Zuidam in het volgende deel van de Guilty Pleasure Friday XXL.

0: Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. 1 agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Dan het weer van Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land. Maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden. Dat was het ANP Nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Hier op de Twist Radio, 9 over 8. Het is vrijdagavond, de Guilty Pleasure Friday XXL van deze 8e mei. Straks gaan we het nog hebben over Randrock. En we gaan met Perry Zuidam het Weekend in Luiden. Weekend in Luiden, deel 2. En mensen, welkom op twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link-icoontje.

0: Gina Cousins.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Can't Hold You Back van Ballad Tracks. En dat in de mix van Tina Cousins. Of was het andersom? Dat zou ook heel goed kunnen. 6 minuten lang genieten hier op de Twentse Radio. Ook genieten komende donderdag. Dan is het Hemelvaartsdag. En dan is er ook Randrock. Dormieke. Wat gaan we allemaal meemaken met Randrock? Heb ik Dormieke aan de lijn of heb ik helemaal niks op dit moment? Even kijken hoor. Volgens mij heb ik nog helemaal niks. Maar Dormieke, bent u daar? Eén poging. Wat gaan we allemaal meemaken met...
2: Gewoon, inderdaad, 2 nachtjes slapen en dan staan we er weer. Eigenlijk staan we er natuurlijk de hele week al. Maar ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Randrock is gewoon eigenlijk het gezelligste familiefestival van heel Oost-Nederland. Dus, en eigenlijk kan ik het zelfs niet eens persoonlijk uitleggen, want dit moet je gewoon beleven. Van jong, oud, maakt niet uit. Als je nou van rock houdt of meer zingt met K3... Eigenlijk is het voor iedereen. Dus voor iedereen is er ook wat wils. We hebben inderdaad een mainstage met verschillende namen... zoals ook bijvoorbeeld de Tribute to Fleetwood Mac... de Fortunate Sons, van allerlei gave artiesten. 'S Avonds nog Typhoon. Maar er is ook een hele rockstage inderdaad overdag. Misschien ook wel Scrootball. Ik weet niet of je dat wat zegt van het Drentse muziek. En Rapalje. 'S Avonds hebben we dance voor de jeugd. En als je niet... en ook wel voor de wat ouderen natuurlijk... want onder andere Mental Tio komt weer terug. Dus als iedereen nog even wil hakken, dan kan dat ook. En we hebben een nieuw podium, inderdaad, Luister en Fluister. Dus echt voor de stille genieter nog. Hè? De pure muziek zoals het hoort te zijn eigenlijk. En zo is er eigenlijk de hele dag wat te doen voor iedereen. En dat voor maar €25. Dus eigenlijk valt het ontzettend mee, want je hebt een uitje voor het hele gezin. De hele familie eigenlijk. Dus je kunt 's ochtends eerst gewoon lekker op de fiets stappen, douwtrappen. En daarna met het hele gezin komen naar Randrock. Want de kinderen zijn gratis. En de ouderen 67 plus ook.
0: Nou, kijk aan. 67 plus ook welkom om te dansen. Bijvoorbeeld van Mental Tio. En Charlie Lonois is er niet bij, maar Mental wel dan, hè. En Your Smile speelt hij misschien wel.

donderdag in Vriezenveen. Mental Trio, Your Smile, tijdens Randrock 2026. Mooi dat ze dat daar zo voor elkaar krijgen, hoor. Uniek werk allemaal in de binnenstad van Vriezenveen. Ja, hoe leg je eruit, binnenstad, in een lang gewerpte plaats?

0: and the sun comes down. Hier op vrijdagavond in de Guilty Pleasure Friday.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Straks nog Perry Zuidam en het streeknieuws komt er ook aan.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Engeloze kunstenaars nemen dit najaar deel aan een internationale expositie in Colombia onder de titel Travesia Vice Versa. De tentoonstelling vormt een vervolg op een eerdere samenwerking in Engelo uit 2025. In totaal tonen 50 kunstenaars hun werken tijdens de Triniale. De kunstwerken zijn eind mei...

aanmelden via de website van Sanquin. De bloedbank benadrukt dat nieuwe donors hard nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zullen de stapelwolken oplossen. Er volgt een overwegend heldere en rustige nacht. Temperatuur zo'n 7 graden. Lokaal kan ondiepe nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon. Guilty Pleasure Friday.

draai van Dan Harmon en Relimify. Maar die is volgende week aan de beurt, want die duurt geloof ik bijna 12 minuten, dacht ik. Hè? Ja, Relimify. Komt volgende week, beste mensen. En dit kwam ook binnen via de app Energy 52.

96, Nasty Girl op de Twente Radio. Straks Perry Zuidam. Met hem gaan we het weekend inluiden met zijn nieuwe single. Toffe jongens, die kennen we nog. Echt serieus. Je zingt er mee straks na Frank Omoriaki. Dit is Jomi Spacer.

0: Het is de Franco Moraghi, zoals hij heet. En Show Me Space van Sheila and the Black Devotion. Dat was al wel lang geleden. We gaan naar Perry Zuidam. Perry, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met Perry?
1: Ja, gelukkig hartstikke goed. Net klaar met optreden, dus we hebben de eerste van het weekend alweer gehad.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, ik bel wel eens met artiesten die hebben dan afgesproken. Op 8:15 zitten ze midden in optreden. Iedereen begint vroeg tegenwoordig.
1: Ja, klopt. Tegenwoordig vaak een vrijdagmiddagborrel, hè?
0: Dat is goed, toch? Ja.
1: Zeker weten, hartstikke gezellig.
0: Ja, heb je er nog één vanavond of van het weekend meer? Hoe zit het?
1: Vanavond ben ik nu klaar. En morgen hebben we er weer 2 op het programma staan en zondag ook 2. Dus we hoeven ons niet te vervelen.
0: Nee, dat blijkt. En allemaal in welke omgeving? Het hele land door?
1: Ja, morgen zitten we op een boot in Spijkenisse en we zitten in Breda. Zondag zitten we in Rotterdam voor een moederdagbrunch. En daarna ook nog een privéfeestje in Barendrecht.
0: Nou, doe maar weer.
1: Het is voor mij redelijk in de buurt.
0: Ja, maar ja, goed, hartstikke gaaf. Op een boot dan wel morgen, hè?
1: Inderdaad.
0: Ja, zo is dat. Goed zo. Perry, al de hele tijd bezig. Want ik heb jou een hele lange lijst in mijn computertje staan. Dus dat gaat goed, hè?
1: Ja, we mogen niet klagen, dus we blijven lekker doorgaan en gewoon leuke muziek maken en vooral natuurlijk heel veel leuke optredens. En dan gecombineerd met af en toe weer een nieuwe single uit te brengen. Ja, blijven we gewoon lekker plezier hebben in wat waar we mee bezig zijn.
0: Ja, je hebt een oud plaatje opgepakt, even opgepoetst en weer gaan met die banaan.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, ik heb Toffe Jongens ooit in 2019 uitgebracht. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat dat nooit geen heel liedje is geweest. Dat er alleen maar een refreintje van bestond. Toen hebben wij zelf de coupletten geschreven en de muziek daarbij gemaakt. En dat liedje heeft het eigenlijk altijd goed gedaan. En we hadden zoiets van, weet je, het wordt wel weer tijd om hem eventjes op te poetsen. En dat hebben we gedaan. Ja. Dus ik moet zeggen, dat wordt gelukkig goed ontvangen.
0: Was dat inderdaad alleen maar een refrein, ja?
1: Ja, er stonden alleen maar eigenlijk 4 regeltjes van. En dat was het hele liedje. En mensen kenden het vaak uit feestmedleys en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Coupletten waren er nooit bij gemaakt.
0: Oké, nou, daar ben je dus druk mee bezig geweest. En toen dacht je van, ik ga hem toch weer even oppoetsen.
1: Ja, we hadden zoiets van, het wordt tijd om hem op te poetsen. Het liedje werkte nog steeds ontzettend goed in het land, bij jong en oud. En we hadden zoiets van, weet je, ja, het mag weer ietsje hedendaagse zijn. Dus we hebben gehalte nog ingegooid. En dat is gelukt.
0: Oké, kijk aan. En ook een clip erbij, alles erop en eraan, hè?
1: Ja, wat dat betreft, dan heb ik wel altijd zoiets van, dan gaan we er ook wel weer helemaal voor. En dan doen we er ook weer een nieuwe clip bij maken en alles weer vernieuwd uitbrengen.
0: Ja, het ziet er ook meteen gezellig uit. Clip op het ras, dus kan niet missen. Dus, hè? Tenminste, dat begint ermee. Ja. Hey, nog meer plannen dit jaar, Perry?
1: Ja, zeker. Toevallig ga ik 18 mei, hebben we vandaag gepland, ga ik weer de studio in. En dan gaan we de zomersingle opnemen. Ik verwacht dat die dan ongeveer rond half juli zal uitkomen.
0: Goed zo, een zomerse plaat.
1: Ja.
0: Nu al zin aan, toch?
1: Zeker weten. Dus wat dat betreft ben ik echt een zomermens. Dus ik vind het altijd heerlijk om lekkere zomerliedjes op te nemen.
0: Goed zo, nou, we gaan met jou het weekend inluiden. Toffe Jongens, Perry Zuidam. Goed.

Het is Barry Zuidam en toffe jongens in een vernieuwde uitvoering. En inclusief compleet tegenwoordig, hè? Ja, compleet refrein, alles erop en eraan. Check het ook even op YouTube. Prachtige clip bij van Barry Zuidam. De Guilty Pleasure Friday XXL op vrijdagavond met René en Angela.

Midden jaren 80 en dit voor René en Angela en I'll Be Good. Straks na 9 uur 2 uur lang Michel Otten in de vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar vet maak je niet ook trappen?
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
5: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het Hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité LAX is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het LAX vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen. Dat was het ANP Nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
6: Michel Otter.

Nou, ooit was het wel mijn fantasie, hoor. Die Mariah Carey. Maar tegenwoordig niet meer. Nee, dat niet. Hey, fijn dat je er bent. The Guilty Pleasure Friday. XXL is in volle gang. Al 2 uur lang. En dat is Wim hier voor je. En nu ben ik er. Mijn naam is Michel. Fijn dat je er bent. Hey, en naast Wim heb ik ook nog iemand anders meegenomen met een mooie ouderwetse Nederlandse naam. Namelijk Harry. Harry Styles. Dit is American Girls.

Twente FM met Purple Disco Machine en een zangeresje uit IJsland, Asjudith, zo heet het meisje. En zij zingt liedjes, waaronder dit liedje, Beat of Your Heart. Die hoor je bij de Guilty Pleasure Friday XXL. En ik vind het altijd zo leuk bij de Guilty Pleasure Friday XXL dat ik dan ook af en toe wat oud-Hollandse liedjes mag draaien. Zoals bijvoorbeeld deze.

Ah, wat een fijn muziekje is dit. Robert Miles, Children, daarvoor Alexis Jordan en Happiness. Die hoor je bij Guilty Pleasure Friday XXL. Op jouw vrijdagavond op Twente FM. Jouw keuze in Twente. Wat fijn dat je er bent. Blijf dat ook doen, want tot de klok van 11 draai ik allemaal fijne liedjes voor je. Zometeen het nieuws trouwens, dat moeten we ook even doen, hè? Ja, het streeknieuws hier op Twente FM. Maar eerst deze nog even. Hall & Oates, die draaien we nooit op Twente FM.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: open. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Engeloze kunstenaars nemen dit najaar deel aan een internationale expositie in Colombia onder de titel Travesia Vice Versa. De tentoonstelling vormt een vervolg op een eerdere samenwerking in Engelo uit 2025. In totaal tonen 50 kunstenaars hun werken tijdens de Triennale. De kunstwerken zijn eind mei eerst te zien in de Meulenwerf voordat het transport naar Colombia vertrekt. Twee Twentse paardensportverenigingen vieren zaterdag 9 mei gezamenlijk hun 80-jarig jubileum. De Grensruiters uit Latrop en de Bergruiters uit Ootmarsum werden beide in 1946 opgericht en werken sinds 2019 samen. Het feest vindt plaats bij manege het Pandoer in Latrop en begint om 7 uur 's avonds. De ledenaantallen van beide verenigingen lopen terug. En bloedbank Sanquin is op zoek naar zo'n 4000 nieuwe bloeddonors in Overijssel. Er is met name ruimte op de vaste donorlocaties in Hengelo, Deventer en Zwolle. Inwoners die willen doneren kunnen zich aanmelden via de website van Sanquin. De bloedbank benadrukt dat nieuwe donors hard nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond zullen de stapelwolken oplossen. Er volgt een overwegend heldere en rustige nacht. Temperatuur zo'n 7 graden. Lokaal kan een ondiepe nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

van Lois Lane met dat prachtige Tonight. Hey, goedenavond. Welkom op deze avond, Tonight. Ja, de Guilty Pleasure Friday XXL. Erik is er niet, maar ik ben er wel. Mijn naam is Michel. Dat rijmt. Ja, dat is een mooi gedichtje was dat. Hey, en ik zie nu dat ik een liedje moet gaan draaien. Daar heb ik geen zin in. Ja, dat ligt niet aan een liedje. Nee, het is Madonna namelijk. Het liedje American Pie van Don McLean officieel. Maar daar heb ik eigenlijk geen zin in. Want Madonna heeft natuurlijk nu een nieuw liedje uitgebracht. Samen met Sabrina Carpenter. En die is veel leuker. Dus ik knik er nu even American Pie eruit. En Rick Sleep Bring Your Love erin. Hier zijn ze. Madonna en Sabrina. Ask yourself that.

gek man, bluf en zo stil. Hoe stil? Wacht even hoor, even wachten. Hoe stil? Hoe stil? Nou, dat is heel stil inderdaad wel, ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Goedenavond, vrijdagavond. Guilty Pleasure Friday XXL met zometeen The Police. En Don't Stand So Close To Michelle. Maar ik ben eerst even een echte Swiftie, want ik ga TT nu echt even draaien. Dit is Opalite. Aha.

Show? Nee, helemaal niet. Bij de Guild Special Friday XXL op Twente FM. Hey, Rolling Stones. Je kent die band misschien wel. Klein bandje uit de jaren 60. Die gasten die zijn allemaal over de 80. Op eentje na trouwens. Eentje is ook al dood, overigens. De drummer. Maar die Rolling Stones, die doen het nog steeds. Hè. Die mannen die maken nog steeds muziek. En ooit hadden ze dit liedje. Start Me Show Up. Ja, zo heet die. Start Me Up. Hartstikke lekker, hartstikke lekker. Maar ze hebben nu ook een nieuw liedje. Een hartstikke nieuw liedje. En ja, ik weet het niet hoor. Het heeft er wel iets van weg. Het is wel het gevoel van, nou ja, de inspiratie is een beetje op. Maar we moeten nog wel muziek blijven maken. Dus laten we die nog even doen. Maar hij is wel heel fijn. Dit is Rolling Stones, de nieuwe single In The Stars. MUZIEK

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl hij de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
12: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.

It's raining. Helemaal niet, joh. Het is hartstikke droge umbrella. Maar dat maakt niet uit. Nee, koop gewoon een brilletje. En dan zie je dat vanzelf. Samen met Jay-Z, dit liedje trouwens. Hey, goedenavond. Welkom. Dit is de Guilty Pleasure Friday XXL. Hey, dat umbrella, hè, dat is echt een heel leuk liedje. Die is ook al een aantal keer gecoverd. Hè. Bijvoorbeeld door de Baseballs. Ja, dat is een leuke versie. Maar er was nog een bandje. Dat bandje dat heette Vanilla Sky. Die heeft hem ook gedaan.

Twente FM met Level 42 en Forever Now. En daarvoor hoor je ook nog Toto met Georgie Porgie. Wat dat ook een fijn liedje eigenlijk, hè? Ja. Hey, dit is de vrijdagavond op jouw Twente FM met alleen maar fijne muziek. Zoals deze van Dotan. Je hoort nu het liedje Home. Run.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Van het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Van het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.